bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
3: Oh, lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 1 over 6. Hartelijk welkom op deze vrijdag vanuit de thuisstudio vandaag. En helemaal solo.
4: Oi, oi, oi.
3: Nou, dat is alweer een poos geleden dat ik dat heb gedaan. Dus ik heb je echt even nodig vandaag. We moeten het samen doen. We moeten het samen rooien. Jij aan de andere kant en ik hier vanuit de stuurhut, zullen we maar zeggen. Met zometeen dus verzoekplaten. Want het eerste uur op vrijdag wordt gevuld met verzoekplaten. Laat weten, waar heb je zin in? Dan zet ik dat zometeen voor je op. Eerst even wat verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer Oost. Of bij Deventer Oost moet ik zeggen. Daar is het wegdek in slechte toestand. Je wordt geadviseerd om te keren bij Badmen. Dat is bij afrit 25, want de afrit is daar gesloten. En ook de oprit, de andere kant, Hengelo-Apeldoorn bij Deventer Oost. En met uitgelopen werkzaamheden op het spoor rijden tot 7 uur vanochtend geen treinen tussen Den Bosch en Boksel. Na 7 uur zou de boel weer moeten worden hervat. Hebben we er zin in, jongens?
5: Ja!
3: Goed zo.
1: Marcel de Vries.
3: Marcel de Vries ook, ja, die heeft er zin in. Ik ga de eerste verzoekplaats zometeen draaien voor Petra. Petra wil graag René Karst horen met Dat interesseert me geen ene reet. Dat is de

0: Deze was voor Willem. Willem die zei, doe maar even Meisie Meisie van Henkie. Henk W. Dat was geregeld. En we hadden nog René Kars met Dat interesseert me echt geen ene reet. Het is 6:09, vrijdagochtend. En we doen verzoekplaten draaien. Vragen jou eens, waar heb jij zin in? Geef het door.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Nou, dat is een donders goede vraag. Ik ga er eens even nog geen antwoord op geven, want dat mag jij namelijk doen. Ik heb hier zo ontzettend veel verzoekplaten al, dat ik al een beetje het kaf van het koren moet scheiden. Dat doen we wel vaker zo op vrijdagochtend. Dus jij mag even laten weten. Kies je voor een verzoekplaat die ingediend is door Peter. Peter zegt, ik ben onderweg naar Roden. Doe mij maar een mooie plaat van Koos Alberts. Oh, leuk. Oh,
2: waar ben je gebleven?
0: Nou, dan zou ik deze willen horen.
2: Ja,
0: hoe zit het met jou? Deze label ik even met cijfer 1. Onthoud hem even, cijfer 1. Dan heb ik voor Jarst ook nog een verzoekplaat staan. Goedemorgen Marcel, zou je voor mij Cinderella willen draaien? Maar dan van Bertus Sipma.

0: Exact. Laat het weten. Waar heb je zin in? Dat is Jarst dus met Cinderella van Bert en Sipma. Nummertje 2 voor het gemak. Dus laat even weten in de app. Waar gaat, waar zit je gevoel, zeg maar? Bij welke plaat? Wordt het, hoe zit het met jou van Koos Alberts? Dan stuur je het de getal nummer 1 dus even in de app. Of doe even 2 sturen voor Cinderella van Bertus Sipma. Je mag het doorgeven in de NPO Luisterapp. Doe je best. Hallo.
1: Hey, Kleppie. Ja, een hele bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje en Wouter, die er niet is. Heeft de vrijdag. En dan gaat hij weer richting het golfbaantje. En het heeft lekker geregend, Marcel. 5 millimetertjes.
0: Zo.
1: Wat een onmundige hoeveelheid. Het is nog 16 graadjes boven de snorkel. Met mist. Hey Marcel, thuiswerk. Vrijdag dit keer. Een mooie voorbereiding voor aanstaande zaterdag. De Extra Large Piraten Party.
0: Ja, zeker.
1: Lekker.
0: Morgen.
1: Dat is een mooie jingle. Extra Large Piraten Jingle. Hey. Ik zeg gewoon hier op de brein altijd, een piratenklappertje van de Sunstreams. En heb ik jou verloren. Ik heb je alvast een moutig weekend gewenst. Titom, afknijpen en terugzwaaien.
2: Als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel Paulus, tot morgen.
2: En je

De laatste van juli. Dus 31 juli. De ochtendshow is er tot 10 uur. En een beetje een vreemde bezetting, want het is vrijdagochtend. En normaal gesproken dan zit ik lekker in Hilversum. En sowieso altijd met iemand. Maar Wouter is er niet. Want ik zit thuis. En ik ben niet ziek, ik heb niks onder de leden. Er is, voor de rest is er met mij niks aan de hand. Maar ik heb het uitgelegd afgelopen week al. Er wordt vanochtend gewerkt in het pand, bij het pand, aan het pand van Avrotros met stroomwerkzaamheden. Ja, en aangezien wij daar een studio hebben met heel veel apparatuur wat op stroom draait, is de kans dat de boel uitvalt. Dat kan. 99,99999999% blijft te draaien, maar dat is een kleine kans. En toen zei ik, joh, dan wijk ik toch even voor het gemak even uit. Dan ga ik toch even lekker thuis zitten. Dus vandaar tot 10 uur de uitzending hier vanuit mijn thuisbunker. Kunnen ze in de tussentijd even de kabels er even goed in doen. En dan neem ik aan dat deze uitzending gewoon live en wel in stereo bij jou aankomt aan de andere kant van de radio. Als dat niet zo is, dames en heren, stuur een brief. Dus de ochtendshow hier voor Avrotros met Marcello Solo. En dat is best wel een poos geleden. Want ik de afgelopen weken te doen met Wouter gedaan. Nou, Wouter heeft inmiddels lekker vakantie. Een dagje eerder dan gepland. Ook niet erg, geen straf. En onze tieners die zit nog aan het Gardameer. Dus de komende week doen we het ook solo. Ja, ook helemaal niet erg. Ik heb dat jaren gedaan. Dus ik denk dat het wel lukt. Maar ik heb er toch wel een klein beetje hulp bij nodig, jongens. Want qua invulling doe ik dat dan het liefst met jou. Kijk, om hier achter de schermen ook nog het nieuws om te gaan spitten en dat soort dingen. Ah, dat wordt me. Dat is me te veel werk. Dan zit ik om 10 uur met een bezweet t-shirt. Kijk, dat moet niet op werken gaan lijken natuurlijk. Zometeen dus een liedje uit het keuzemoment. Ik ga of Koos Alberts even draaien met Hoe zit het met jou? Voor Peter, dankjewel Peter nog voor je aanvraag. En ook Jars bedankt. Cinderella van Bertus Sipma. Dus nummertje 1, Koos Alberts. 2, Bertus Sipma. Stuur even het cijfer 1 of 2 in. Ga ik zo meteen even fixen dat ik even 1 van die 2 ga opzetten. En Michel is er ook bij. Michel zegt, morgen Marcel, clubpie. Gelukkig vrijdag en nog 2 weken werken, dan lekker vakantie. Zeg Marcel, kun jij Eld en Rixie weer eens even draaien. Wens iedereen een fijn weekend. En Titom. Ah, oh, Titom kerel. Ah, dat is wel lekker. Die moet morgen misschien ook even het extra large piraatuur. Morgen geen 1, geen 2 uur, geen 3 uur. Maar sowieso meer dan 3 uur. Dat beloof ik. De langste editie ooit. Morgenmiddag om 5 uur start ik. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten, daar is er kans op een bui. Kans hoeft niet. Zo kans op een onweersbui hoeft ook niet. De meeste plaatsen houden droog. Temperaturen van noord naar zuid. 21 tot 30 graden. Prima.

0: Ik had een appje van Joost. En Joost zegt graag een nieuwe nummer van Monique Smit. Ik zit lekker een uurtje met mijn grote vriend Bram in de auto. Dat heb je goed gemikt, even Joost, even dit liedje. En hij was een speciaal voor jullie. Ik hoop dat het een goede rit is. Het is 9 minuten voor 6:30. Ik heb een keuzemomentje, want ja...
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Nou, Marcel is er nog niet over uit. En Marcel wil graag even wat hulp, dus ik zet even de hulplijn in. En dat ben jij. Je de NPO luister hebt, mag je even doorgeven. Cijfer 1, als je deze wil horen. Koos Albers, hoe zit het met jou? Heb je zin in deze? Stuur het getal nummer 1 even in.

0: maar even door met cijfer 2 als je deze wil horen. Dus 1 voor Koos, 2 voor Bertus. Ik ga het zo meteen even peilen. Eerst even wat appies uit den landen, want het is alweer gezellig druk, zag ik. Met onder andere, ja, ik ga hem gelijk maar even op het podium halen. Wim van Dam. Wim is al weken bezig met de boterhammen countdown richting de bouwvak. En dan zul je zeggen, gaat er nou nog een bouwvak beginnen? Jazeker, vanmiddag is de laatste bouwvak.
1: Goedemorgen Marcel, clubje Lionetjes, zitten bij de man, iedereen vergeten bent. De laatste 2 boterhammen gaan we straks lekker met Mickey in, Marcel.
0: Ja.
1: En dan is het heel snel, hoop ik, 11:30. Dat hekje dicht, deurtje dicht. Heeft druk naar binnen. En Wimpy is klaar tot 24 augustus. Lekker man.
0: Lekker.
1: Dat had ik gezegd, vanmiddag lekker om 3 uur. Een barbecue met een lekker biertje. En een paar zangertjes op de zaak. Altijd gezellig.
0: Oh, leuk.
1: Lekker feestje vieren.
0: Ja.
1: Wens iedereen hele fijne vakantie toe. Jij ook, Marcel. En ik zeg tot na de bouwval.
0: Tot na de bouwval. Ja, fantastisch. Geniet even van deze dag, Wim. En vooral van je vakantie. Dat moet iedereen natuurlijk doen. En ik hoop dat je mooi weer erbij hebt. En gezellige mensen en dat soort dingen. Voor dat geldt voor iedereen overigens, hè. Ik moet nog een weekje door, Wim. Ik zet nog even een weekje volgende week ook door hier. Deels vanuit mijn eigen studio en deels vanuit Hilversum. En dan is het, daarna is het voor mij ook eventjes week of 3 gebeurd. Dus ik ben er dan 31 augustus weer. Dus in jouw geval, Wim, spreken we elkaar de 31ste weer, denk ik. Of je moet in je vakantie gaan luisteren, dan zou het volgende week nog kunnen. Johan, hallo!
2: Een hele goede morgen allemaal, hier Johan uit Oldenbroek. We gaan weer richting Dronten. Dan draait een mooi plaatje van de Evening Stars. En ik zou zeggen, iedereen alvast een fijn weekend. En zo maskewan!
0: Zo is dat. Marcel, goedemorgen, zegt Wil. Even voor jouw info, nu de kat van huis is, dansen de muizen toch op tafel. Gewoon alles draaien wat in je opkomt. Ze kunnen je toch niks doen in je dubbele bunker. Nou, dubbele bunker. Eigen dubbele bunker, ja. Ja, zo voelt het wel inderdaad, ja. Eigen dubbel. Het is ook heel gek hoor, om in je schuur te zitten. Want dat is het, ik zit gewoon in een veredelde schuur. En om dan uit te zenden en dan met de gedachte dat in principe heel Nederland dit kan horen. Dat is heel raar. Als je naar je schuurtje loopt en denkt, nou, alles wat daar zo meteen uitkomt, dat is in principe overal te horen. Bertus nog even. Goedemorgen.
3: Marcel, Wouter. Het is vrijdag.
0: Ik grijp even in de zonder Wouter vandaag, hè?
3: Morgen, oftewel Tues Friday. Dus kies je plaat. Nou, ik heb er één gekozen. Ga out the box. Toe brothers on the floor. Never alone.
0: Oh.
3: Ciao, ciao. En maak er een mooie uitzending van. Goed weekend. Hoi, hoi.
0: Is op zich wel even lekker. Two Brothers, Never Alone. Ja, dit is wel een heel lastig keuzemoment geworden, zie ik. Tussen nummer 1 en nummer 2. Want Koos Albers tegenover Cinderella van Bertus Sitma, die het erg goed doet. Maar Koos Albers is altijd wel een liefhebberijtje, hoor, van heel veel mensen. En ik zie inderdaad wel over het algemeen heel veel nummer 1. Ja, ik denk dat Bertus net nipt heeft verloren. Ja, excuus voor de liefhebbers. Gaan we lekker Koos Albers draaien. Dat betekent dat ik zo meteen nog ruimte heb en voor een truckerstrack. En nog een half uur lang verzoekplaten. Dus kom maar door. Waar heb je zin in muzikaal gezien? Mag je alles doorgeven wat mij betreft? Geef het maar even door in die app NPO Luister.

0: Maar Marcello moet het zelf even handelen, aangezien het solo weekje is ingegaan. Solo week, dus ik moet het alleen met jou doen, aan de andere kant van de radio. En ik zit in mijn studio, mijn eigen thuisstudio. En normaal gesproken dan hoor je wel eens, als ik thuis zit, dan hoor je wel eens een telefoontje. Maar die telefoontjes komen altijd uit Hilversum. Dat is een heel technisch verhaal, maar ja, ik kan hier vanuit huis gewoon met de telefoon in Hilversum communiceren, terwijl dat heen en weer gaat en ook bij jou terechtkomt op de radio. Dat is technisch gezien hartstikke mooi. Maar dat houdt ook in dat ik hier geen telefoon heb. Dus ik kan niet telefoneren met luisteraars, helaas. Ik kan wel iemand uitroepen tot Vroege Vogel. En diegene die krijgt ook even wat leuks opgestuurd. Mag ook een liedje aanvragen. De hele rambam, zeg maar. Het enige is dat je je wel even moet opgeven. En dat doe je gewoon op dezelfde manier als anders ook. Gewoon even je voornaam sturen. Mag en kan, zo vaak als mogelijk. Dus voornaampje even in de app gooien. En wie weet hang je hier zometeen niet in de uitzending, maar wel met je naam op de radio. En dan heb je gewonnen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten van het land, daar is er kans op een bui. Kans op, hoeft niet. Onweersbui kan het ook zijn. De meeste plaatsen houden het wel droog. Van noord naar zuid, temperatuur varieert nogal. Van 21 graden aan zee tot 30 graden in Limburg. Dat is hem.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood.
0: Ellende, blijft het doorgaan dan maar. Ja, zal het ooit opgelost worden? Laten we het hopen, jongens. Verkeersinformatie van de ANWB, de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Voor Westervoort heb je een minuutje of 5. Komt door wegwerkzaamheden. En op het spoor, daar zijn wat uitgelopen werkzaamheden tussen Den Bosch en Boksel. Tot 7 uur vanochtend rijden daar helemaal geen treinen. Lekker doorrijden maar met de auto en anders met het busje wellicht. Wij gaan even door met verzoekplaten draaien voordat zometeen tijd is voor de Truckers Track. Die heb ik zometeen voor je. Ik heb zometeen onder andere voor, ik zit even in de box te spitten hoor. Pepijn, morgen Marcel, voor mij even lekker plaatje van de bankzitters. Multimiljonair. En hier nog een appje van Jefferson. Jefferson zegt, morgen Marcel wil jij Down in the Silver Mine verdraaien van Diesel. En een goed weekend. Ja, jij ook.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Heerlijk. Weekend in handbereik. En Diesel op de radio, kan niet beter. NPO.

0: Multimiljonair.
1: Bankzitters.
2: Vroege vogel.
1: En multimiljonair. Je mag het laten weten of je de vroege vogel wil worden vandaag. En dat doe je even met een appje. Je komt niet in de uitzending, hè? Nee, jij kan wel de vroege vogel worden en niet in de uitzending komen. Dat is nog, volgens mij nog niet eerder gebeurd. Ja, ik doe wel even iemand uitroepen tot vroege vogel. Zo meteen over een minuutje of 10. Dus in die 10 minuten kun je nog even jezelf opgeven door even je voornaam te sturen in de app. Ja, ja. Vrijdag, dus FIFA Vrijdag editie. Dat houdt in Preview Friday, zeg ik altijd. En vandaag helemaal, want er is geen toeziend oog. Niemand. Er is niemand die mij op de vingers kan tikken. Ik zit hier helemaal Remy alleen. En ik hoef geen medelijden. Het is ook geen zelfmedelijden. Ook absoluut niet. We zouden vandaag best een klein polkatje erin kunnen fietsen. Dat zou wel. Ik weet niet of er een beetje liefhebberij is voor een klein polkatje vandaag. Dat zou kunnen. Laat maar weten in de app. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Hier Henk de Metselaar. Van dit keer niet uit Leiden, maar vanuit Pools onderweg naar Barcelona om mijn dochter op te halen.
1: Oh.
3: En Marcel, hele fijne uitzending. En wil je even mijn vrouw feliciteren, Jenny. 40 jaar vandaag, schat, ik hou van je. Van harte gefeliciteerd. En een hele fijne uitzending verder. Groetjes, Henk de Metselaar, dit keer vanuit Spanje.
1: Ja, Henk, wat ben je een baas, man. Je gaat je dochter gewoon halen uit Spanje? Dat heb ik nog nooit gehoord. Kijk, als je je dochter of je zoon ophaalt bij een vriend, vriendin, of uit de disco of uit een tentfeest, dan snap ik. Maar als je dochter op vakantie is in Barcelona, en denk van, nou, ik ga er even halen. Even. Ben je helemaal met de auto gereden dan? Want zo klinkt het. Wat een verhaal, zegt dit. Nou, dankjewel Henk en succes onderweg. Want dat is toch een klein ritje. Daan, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel. Draai even een plaatje van Bert Steigerpijp. Schoonmoeders, voor alle vakantiegangers die met hun schoonmoeder op vakantie zijn. Fijne dag, goed weekend. Yo.
1: Yo, Melis.
5: Hey Marcel, clubje, goedemorgen. Hier Melis uit Deventer, vanuit taxi natuurlijk weer. Ook dit weekend weer onderhoud. Voor de baas, om wat centjes te verdienen. Hey Marcel, we dachten hier van Danny de Munk met heerlijk. Ik zou zeggen, goed weekend allemaal. En degene die vakantie hebben, een hele fijne vakantie gewenst. Maar blijf wel natuurlijk wel luisteren naar Sterren.nl. En vooral ook morgen naar Marcel's Piratenuur. Groetjes vanuit Deventer allemaal.
1: Ja, ja, morgen Marcel's Piratenuren. Maak morgen de langste piratenshow die er gemaakt is ooit op Sterren. Ja, ga er eens even lekker voor zitten. Ga morgen nog eventjes... kijk, eerst even uitslapen natuurlijk, zaterdagochtend. Dan ga ik daarna eventjes naar de winkel. Ga ik even lekkere dingen inslaan, want ik moet 's middags maar even warm eten, had ik bedacht. En dan ga ik 's avonds gewoon even een beetje snaaien. Want ja, ik kan niet uit de studio natuurlijk. Ik kan niet in de tussentijd even... Mijn snackbar, de man van de snackbar, die bezorgt niniet. Dus ik kan niet in de tussentijd even 6 platen opzetten en dan even naar de snack. Nee, ik wil wel een beetje bij de show blijven. Dus ik denk dat ik even wat in huis ga halen. En dan ga ik hier lekker zitten. Onder het genot van. Dus iedereen mag dat doen. Morgen. Intunen doe je om 5 uur. Ja, eerder mag natuurlijk ook. Mag altijd hier op Sterren. Is niet geen verplichte kost of zo. Alles is vrijwillig. Maar morgen 5 uur begin ik en dan trek ik hem even door. Gewoon de XL-variant, of eigenlijk Piratenuur, de Barbecue Edition. Morgen. Oké, even kijken, wat heb ik nog meer? Cor zie ik.
6: Marcel.
1: Ja.
6: Het is vrijdag.
1: Dat is het zeker, zeker, ouwe rammer. Dan gaat niemand wat aan veranderen, hè? Sander.
7: Hey, Marcelke.
1: Ja.
7: Dat is heel lang geleden hoor, vanuit de kassenbouwers naar Nederland onderweg naar Frankrijk.
1: Oh!
7: Doe voor mij even Alibaba, la la la kamelen.
1: Ja?
7: Na na na na na na na na na na na na.
1: Ja, kijk.
7: Maar zo, groetjes, fijne uitzending.
1: Ja, leuk Sander, fijn dat je erbij bent kerel. We gaan even een liedje draaien, een truckers track. Ben ik al even kwijt, voor wie was dat eigenlijk? Oh, hier was het. Ik zit even te rommelen in de box. Ja, ik zei het al, ik moet vandaag alles solo doen. Ik ga ervoor zorgen, jongens, dat alles in de lucht blijft. Voor Daan... Thomas. Thomas zegt, zou je als truckerstrek even willen draaien? Den poot op het gas. Van normaal. Lekker vol gas het weekend in. Gaan we dat even regelen. Mocht je zelf nog een verzoekplaat hebben, Stuur ze in. Kan nu nog. De zon.

0: Keurink, die heeft zin in een feestje. Dit is een feestje.
1: Vroege Vogel.
0: Van binnen natuurlijk middels een appje. Morgen, Marcel, zou jij Fons Veuring met feestje willen draaien. Speciaal voor Sam en Ramon en de groetjes van Lars. Nou, dat is bij deze gedaan. Alsjeblieft. En hopelijk een lekker weekend voor jullie, jongens. Ja, dan is het zo'n beetje tijd voor de Vroege Vogel. Een beetje een andere opzet dit keer vanuit mijn eigen huis. Want ik heb hier geen telefoon waar ik mee kan bellen op de radio. Ik heb wel een telefoon, hoor, maar daar heb je niks aan. Dat hoor je allemaal niet op de radio. Dus we doen het even op deze manier. Ik noem even een naam en deze persoon die mag zich even melden bij mij in de app. Gewoon in de NPO-luisterapp met even je naam, adres en postcode en de hele rambam. Dan krijg je even op je eigen adres krijg je wat leuks opgestuurd. En je mag ook even een liedje aanvragen. En het is geworden André Switzer. Switzer. Ja, André van voren. André, ik stuur je zo meteen ook nog even een appje. Jij bent het vandaag geworden voor de Vroege Vogel. Ik zie dat je hebt geappt om 7:15. Gewoon willekeurig dit uitgezocht, jongens. Zodat jullie even niet denken, dit is afgesproken werk of zo. Nee, ik ken André totaal niet. André, bij deze, je mag even een appje sturen met je adresgegevens en een verzoekplaat. Ik zie overigens, ik heb op je naam geklikt dat je een liedje wil horen van Django Waagner met 100 jaar. Dat is wel een leuk liedje. Die kan ik zo meteen nog wel even inzetten. Ik heb nog een verzoekplaat van Mark. Mark Nijhoving, die wil graag Dana Winder horen. Kijk, daar ben ik ook. Nou, redelijk voor in de wieg gelegd om dit soort muziek te horen. En ook te draaien, blijkt. Ik zit al wat jaar op de radio, dus ja. Kan niet dan niks anders, zou je zeggen, die man. Niet veel, nee. Gaan we zo meteen Django doen. Naar deze prachtige van Dana Winder. Van

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Super, dankjewel.
6: Laatste loodjes, ja. Laatste uurtjes.
5: Ja.
6: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes.
5: Vrij, ja. Nou ja, ja, in principe wel, ja. Maar morgen wel eventjes een XL piratenuur, hè. XXL, zeg ik er even bij. Verkeersinformatie van de ANWB, de A1 Apeldoorn Hengelo. Bij Deventer-Oost is het wegdek in slechte toestand. En daardoor moet je even keren, want de afrit is afgesloten. Keren doe je bij de afrit 25, Batman. Niet Batman, Batman. En de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost. Daar is de oprit ook gesloten, dus op- en afrit. Dan nog een beetje vertraging op de A325. Nijmegen naar Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Wegwerkzaamheden, minuutje of 5.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, riding solo, zeggen ze dan. Ja, maar wel met jou, hè. Aan de andere kant van de radio. We're in this together. Pascal Redeker heb ik voor je. En zometeen ook Donnie en Marco Schuitmaker. Goedemorgen.

dat is toch wel zo? Mij betreft wel, het is vrijdag, Freeview Friday. Iedereen heeft zin in het weekend, zin in misschien wel de vakantie. Als je die vanmiddag krijgt, dan zijn er nog heel veel mensen die moeten nog, hoor. Ja, ik woon zelf in het noorden. En in het noorden, daar hebben ze al de hele tijd, is er al vakantie, weet je wel. De schoolvakantie sowieso als eerste. De bouwvak als eerste. Dus het is hier al heel lang gaande. En mensen zijn toch een beetje zo van, nou ja, nog even. En dan moeten we weer. Maar terwijl in het midden van het land, daar begint de bouwvak pas vanmiddag. Dus als je zover bent, heel veel plezier. En Randy zegt, Marcel, held. Goedemorgen. Nou, held. De draaier alleen maar plaatjes. Zou je mijn broer Ricardo uit Beest even de groeten willen doen? Want die ligt lekker aan het Gardameer te lamzakken. Zou je even Donnie Ponsen willen draaien met drinkrode wijn? Tot morgenmiddag 5 uur, ouwe piraat. Dat kan ik zo meteen wel even voor je fixen. En morgen kan ik sowieso wat piratenmuziek voor je regelen. Dus komt linksom of rechtsom altijd goed. Dankjewel voor je berichten, Renny. 3 personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam in een onderzoek naar terrorisme, die worden voorgeleid aan de rechtercommissaris van de rechtbank Rotterdam. Die besliste of de verdachten, die tussen de 16 en 19 jaar oud maar zijn, zeg ik even, maar zijn, of ze langer in voorarrest blijven. Ja, dat is ook een verhaal, hè? En vandaag is de laatste dag dat het NS zomerabonnement kan worden aangevraagd, waarmee gebruikers voor €49 een maand lang onbeperkt in de daluren kunnen reizen. Dat is toch fantastisch? Als je nou een beetje aan het spoor, tenminste in de buurt woont, en je vindt het leuk om wat dagjes te doen deze zomer, dan moet je niet in de spits gaan rijden. Alhoewel, spits is er totaal geen spits. Het zijn toch allemaal daluren, zou je zeggen? Het is toch vakantietijd? Wat zijn daluren? Dat is buiten de spits om, toch? €49, dat is geen geld, jongens. En in Amsterdam is de Pride Walk. Burgemeester Femke Halsema die gaat meelopen in deze Pride Walk. Morgen is de Pride. En hoorde ook Madonna in de stad. Dus dat is nogal een hele happening. Mocht je daar naartoe gaan, wat echt een feest is. Want ik heb het een keer van dichtbij gezien. En dat was niet omdat ik voor de Pride er was. Maar ik was toevallig in Amsterdam voor een dagje wat winkelen en even eten, weet je wel. En daarna weer weg. Maar ik was toevallig in het Hol van de Leeuw toen. Het was een prachtig gezicht. Nou vind ik sowieso, Amsterdam is al een stad met heel veel... het is een kleurrijke stad, zullen we maar zeggen. Met heel veel culturen. Maar wat je op zo'n dag ziet... Nou ja zeg, ik wist niet dat vrijheid er zo uitzag. Positief gezien, hoor. Ja, heel bijzonder allemaal. Heel veel plezier allemaal als je er naartoe gaat. De zon die schijnt geregeld, vooral in het noorden en later vanmiddag ook in het oosten zijn er wat buien. In het noorden is er ook kans op onweer, waait een matige noordenwind. En het wordt van noord naar zuid 21 tot lokaal 30.

Goedemorgen nogmaals. Zometeen heb ik geen battle. Hè? Nee, geen... Nou ja, eigenlijk wel. Want ik maak er een vrijdagdilemma van. Een hele lastige. Ga ik je zometeen meedelen wat het is. Kun je stemmen in de NPO Luister-app.

0: Robert van Hemert en Zandloopster.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: That's the question. Dan, dames en heren, is het tijd. Tijd voor de battle.
2: Maar ja, die er eigenlijk niet is, want dat is, ja, dat is een beetje lastig battle als je in je eentje zit. Ja, dan zou ik het tegen jou als luisteraar moeten opnemen. Maar ik ga ervan uit dat we iets meer dan één luisteraar hebben. Dus het wordt een donders dilemma. En dat wordt het letterlijk, want ik heb in het leven geroepen Marcel's vrijdag dilemma. Want op vrijdag dan heb je altijd zin in, ja, bijzondere muziek. Heb je zin in een schakeltje erbij, zeg maar. Een versnellingje erbij. Toch, bijna weekend, dus laten we eens even wat leuks doen. Echt eventjes out of the box. Zometeen, om net voor 8 uur, 5 voor 8, ga ik één liedje draaien. Het wordt het een of het ander. En er kan al gestemd worden in de NPO Luisterapp. Dat wordt al lekker gedaan. En het zit heel dicht bij elkaar. En ik ben heel benieuwd, waar heb jij zin in? Help alsjeblieft mee door te stemmen in nogmaals de NPO Luisterapp. Op bijvoorbeeld, wat we kunnen doen, is een dikke polka. Wat zeg ik? Een onmeunig dikke polka. Maar dan wel een hele ouderwetse, originele polka. Het heet ook toevallig de Polka Holiday. Polka Holiday. Ja, iedereen die vakantie viert. Toch lekker. Dit zou zo meteen kunnen om 7:55. Als je hier zin in hebt, stem je nogmaals op keuze A. Dat is de polka in de app, in het polletje. Ik heb daartegenover iets totaal anders. Heeft niks met elkaar te maken, maar het is wel muziek. Hakken. Even de XL-versie van de mix, de hakkenmix die we hebben uitgezonden op 1 april. Dat is dit. Dit zou dus kunnen. En dit duurt 5 minuten, hè, deze mix. Dat is echt eventjes XL tegen het nieuws van 8 uur.
3: Marcel, ja, in de morgen.
0: Nu is the question, de vraag aan jou, waar heb je zin in? Wordt dat een polka of wordt het hakken? Maar wel XL. Polkaatjes wat korter. Laat het weten. NPO Luister, daar kun je stemmen vanaf nu. Ruim een half uur. Ga ik even lekker wat muziek draaien. Zometeen de nieuwe Helemaal Hollands na André.

0: 3 minuten voor 7:30 is het alweer. En een keuzemoment. Normaal gesproken een battle, maar ja, in je eentje battle is een beetje, ja, dat zou heel gek zijn. Dan ben je een schizofreen. Maar het leuke aan een schizofreen is, hè, als schizofreen ben je nooit alleen. Maar ik ben het niet, dus ik doe geen battle, maar ik heb wel een vrijdagdilemma. Want op vrijdag, dan gooi ik er nog wel eens even wat andere muziek in. En ik heb in het keuzemoment voor jou, in de polkeurstemmen overigens, in onze NPO luisterapp, op een polka. De Polka Holiday, die kan ik er zo meteen even inkeilen. Nou, die kan helemaal zo meteen voor 8:00, maar deze kan ook helemaal. De Hakkemix XL van Paul Rabbering featuring Marcelo Dave. Zou ook kunnen, helemaal dan, hè? Voor 8:00 gaat het gebeuren. 7:55, Martijn.
1: Hey, goedemorgen, Marcel. Ja, gooi die Hakkemix er maar even lekker in. In de hoop tijd dat jij hem op de radio hebt, heb ik hem nog geen één keer lekker lang door kunnen luisteren.
0: Oh.
1: Dus gooi maar even om 7:45 de eter in. Dan kan ik nog even meegenieten als het even kan. Hey, ciao, tobacco.
0: Nou, dat wordt niet 7:45, dat wordt dan 7:55. Want dat is de sluitingstijd van het polletje. Het polletje vind je nogmaals in de NPO luisterapp. En goedemorgen, Marcel. Graag een toepasselijk liedje voor ons. We zijn onderweg naar Friesland. Jenne Woord. Dat is Eernewoude voor ons jaarlijkse sloepentocht. Vandaag naar Nijbeets, Akrum, Irnsum en dan via Grauw weer terug. Oh, dan heb je een prachtige route. Dat, sterker nog, ik heb dat van de week heb ik dat gefietst, Susanne. Ik ga even een liedje voor je draaien, want als je dan richting Irnsum gaat, ja, kom je, dan ga je richting de Kameleon. En dit liedje, dat hangt vast aan een film van de Kameleon. Liedje van de Boswachters, Wind in mijn haren.

0: aangepast. Er waait een matige noordenwind. En het wordt zo'n 21 graden vanuit het noorden tot in het zuiden toe gerekend. Een graad of 30 in het Limburgse. Zo. Dan wordt het nog lekker warm ook. We gaan naar het nieuws. Het is 8:55. Ik moet even spieken.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook.
0: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Het wegdek in slechte toestand op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo bij Deventer-Oost. En daarom is de af- en de oprit gesloten. Je kan het beste keren bij de afrit Batman. Dat is afrit 25. Spoedreparatie op de A4 Amsterdam-Den Haag. De rechte rijstrook is daar gesloten bij Hoogmade. En that's it voor dit moment. Succes. NPO Sterren.

0: voor deze vrijdagochtend. Ja, toch een lastig dilemma blijkt, want het zit behoorlijk dicht bij elkaar qua stemmen. Wordt het zometeen in Marcel's Duivelse Vrijdagdilemma een polka of wordt het toch hakken? Wordt het eventjes met de voeten heen en weer? Tenminste, muziek waar je niet op stil kan blijven staan. Polkaatje, dat zou deze kunnen worden. Echt ouderwets polka. Kun je op stemmen, NPO Luister app. Of heb je zometeen zin om te hakken? Of in ieder geval mee te blaren met al die hakkenhits in de mix. Dan zitten echt, ik heb ze niet geteld, maar er zitten heel veel liedjes uit de jaren 90. Onder andere jaren 90 in. Ik heb er zelf nog een paar bij gestopt. Van Henk Wijngaard, de Beatcrooks en de Doelers, die zitten er ook in. Laat het weten, waar heb je zin in? Een polka of een hakkenmix? Meeste stemmen gelden, stemmen doe je in de NPO Luister-app. Hartstikke handig. Die app nog niet hebt, die kun je zo gratis downloaden uit de Play Store of de App Store. NPO Luister, dan ga je wel even naar het kanaal van Sterren. Moet je even kiezen. Bij het kopje radio en dan druk je op bericht. En als je dat hebt gedaan, nou, dan wijst het zich allemaal vanzelf.
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
2: How about a magic trick?
1: I'll be back.
3: Good morning, Vietnam! Yeah.
4: Films en series. Met Joeri den Dekker.
0: Ja, we hebben onze Joeri erbij voor wat film- en serietips. Joeri, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip van deze week is Wonder. Deze hartverwarmende film vertelt het verhaal van Aji. Een jongen die is geboren met een gezichtsafwijking en voor het eerst naar een gewone school gaat. Daar moet hij niet alleen nieuwe vrienden maken, maar ook leren omgaan met de reacties van anderen. Wonder is een film over moed, vriendschap en jezelf durven zijn. Ontroerend, inspirerend en een aanrader voor het hele gezin. Voor de serieliefhebbers is er deze week The Hawk. De nieuwe comedyserie van Netflix met Will Ferrell in de hoofdrol. De serie draait om een voormalige golfkampioen die na jaren weer probeert terug te keren aan de top. Dat gaat natuurlijk niet zonder problemen en levert veel grappige momenten op. Met de bekende humor van Will Ferrell, leuke personages en een luchtig verhaal is dit een ideale serie om lekker te ontspannen na een lange dag.
0: Ja, lekker man.
5: Ga je dit weekend naar de bioscoop? Dan is Spider-Man Brand New Day een uitstekende keus. De beroemde superheld beleeft een nieuw avontuur vol spectaculaire actie, humor en indrukwekkende special effects. Natuurlijk ontbreken ook de bekende Spider-Man grappen en spannende gevechten niet. Een film die zowel trouwe Marvel-fans als nieuwe bezoekers zeker zal vermaken. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel, man. Ja, ik ben groot fan, wil ik niet zeggen. Fan vind ik altijd een groot woord. Maar liefhebber van Will Ferrell. Dus ik pak hem even mee, deze Joeri. Volg hem sowieso op zijn Instagram. Want hij heeft veel meer film- en serietips. Niet alleen op vrijdag, maar iedere week. Elke dag, wil ik zeggen, op zijn Instagram-account. @JoeriDenDekker. Heb ik nog even een appje van Jarno. Hallo, Jarnootje.
6: Ja, de Vries. Ja. Een hele goede morgen. We zijn er weer bij, hoor, vandaag. En, nou ja, we hebben bijna vakantie, dus heerlijk nog een dagje werken. En dan gaan we dinsdag lekker roadtrippen.
0: Hey.
6: Zegt de Vries, kun jij bij mij misschien alvast even een ultiem vakantieplaatje draaien?
0: Ja.
6: Toppetje van Trop, Danny en Guillermo. Eh? Dat is een lekker zomers plaatje, maar dat is ook voor mij echt zo'n vakantiebeuken. Allee, alvast bedankt, hè. Yo, yo.
0: Ja, zeker. Nou, leuk man dat je gaat roadtrippen. Dat is heel fijn. En doe voorzichtig onderweg op de road. En kom heel huis weer terug, want dat is wel het belangrijkste na zo'n vakantie.

Rutger van Barneveld. Gisteren was hij nog bij Helene Hendricks, dacht ik. Op tv, ja, bij SBS. Zwoele zomernachten. 7:50. Dat betekent nog 5 hele minuten. 5 hele minuten om jouw stem te ontvangen. En het zou top zijn als je nog even mee wilt doen. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag zometeen. Een stemmetje is zo ontvangen, het is ook zo verstuurd. Het is echt maar een paar seconden van je tijd. Dus als je de NPO luisterapp hebt, helemaal. Kun je zo doorklikken en dan heb je je stem uitgebracht op bijvoorbeeld een polka. Onmullig, dikke, ouderwetse polka. De Polka Holiday. Zou ik op kunnen zetten. Zit heel dicht bij de hakkenmix. Want de hakkenmix is de andere in dit keuze dilemma. Want het is Marcel's vrijdag dilemma wat ik heb.

twee uitersten tegenover elkaar. En jij mag bepalen wat het gaat worden. Stemmen doe je nog heel kort, 4 minuutjes namelijk, in de NPO-luisterapp. Yannick zit in de app en die zegt... Yo Marcelleke, zou jij misschien Alleen in Dallas willen draaien van Johnny Lyon? Ja, dat wil ik. Mooi liedje. Ik kan nog net even richting het keuzemoment. En dan na deze wordt het of de Polka Holiday of de Hakkemix. Stemmen. NPO Luister, dit is je laatste moment.

in Dallas. In Dallas, dat, ja, in Dallas, daar gebeurt het. Bij J.R. Ewing natuurlijk. Dat was een van de eerste soaps ter wereld. Soaps. Ja. Even kijken, daar wordt van alles wat aangevraagd. Kimberly is het niet helemaal eens met heel veel mensen die op de hakkenmix stemmen. Want Kimberly zegt, de polka is op vrijdag een must. Ik ga zo meteen nog wel hier en daar even een verzoekplaatje draaien. Aangezien het voor mij ook een beetje Freeview Friday is. Het is, ik zit solo op de bok, zal ze dan zeggen. In onze vaktermen. Solo op de bok als in, ik ben Remy alleen. Want Wouter is er niet. En dat zal ik je even heel kort uitleggen. We hebben namelijk, ik zit thuis nu in mijn hobbystudiootje, in mijn piratenschuur. Deze uitzending te maken. En dat komt omdat in Hilversum wordt, as we speak, wordt er gewerkt aan het stroomnetwerk. En hebben we wel een noodstroom en dat zal ook allemaal wel doordraaien. Maar er is kans dat het, dat wil natuurlijk wel eens met noodstroom. Dat moet dan eerst opstarten. En ja, voor hetzelfde geld is die uitzending, valt die dan uit de lucht. Kijk, en dat willen we natuurlijk niet, dat we uit de lucht gaan. Dus vandaar dat ik hem hier in de lucht hou vanuit mijn eigen studio tot 10 uur. En vandaar dat Woutertje al een dag eerder vakantie heeft. Die is lekker, 3-4 weken is hij lekker vrij. Ik ben er volgende week overigens nog wel een volle week. Ook alleen. Dat is allemaal niet erg hoor. Dat is geen, ik hoef geen medelijden wat dat betreft helemaal niet. Want ik red me prima. Maar wel met hulp van jou. Dus je moet me wel een beetje helpen. Met wat appjes sturen af en toe in de NPO Luisterapp. Dat is volgende week nog. En die week daarna dan is Tinia weer terug. Maar dan ga ik met vakantie. Ja, zo gaat dat. Dan zit Tinia lekker met Rick. Even kijken jongens, want dan inmiddels heb ik de tijd een beetje volgeluld. Is de stemming is gesloten. En het is geworden met 62% van de stemmen, de hakkenmix. Let's go.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
4: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
2: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Ja, hier en daar een bui. Hier en... Ik zal je zeggen, het... we hebben hier te maken met een wolkbreuk, denk ik. Niet normaal. Ik denk, wat gebeurt? Hier staat iemand op de deur te slaan of zo. Komt hier een bui naar beneden, dan word je bang van. Nou, is de wereld ook gorddroog? Dus op zich is een buitje tegen het stof niet zo erg, maar dan komt hier een partij water naar beneden. En dat zegt ook de ANVB, want in Friesland en Groningen daar trekken er momenteel stevige onweersbuien over. Houd rekening met harde windstoten tijdens die buien. Dus opgepast als je de weg opgaat. Het is maar even tijdelijk, zie ik. Volgens mij rond een uur of negen dan is het meestal weer weg. Dan verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Deventer Oost. Daar moet je even keren als je de afrit wil pakken of de oprit. Keren bij Badmen, dat is afrit 25, want het wegdek daar is in slechte toestand. Er is ook een spoedreparatie gaande, maar dan op een andere weg. Waar zag ik dat nou? Oh, de A4 is dat. Amsterdam-Den Haag bij Hoogmaarden. Daar is de rechterrijstrook gestoten. Dan nog de N218, Oostvoorne Spijkenisse. Dat is voor de aansluiting met de A15. Daar heb je een minuutje of vijf vertraging.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen voor deze vrijdagochtend, het derde uur van de ochtendshow. We hebben geen weekendlijn, maar ik wil zo meteen wel graag weten van je. Wat ga je dit weekend doen? Dat mag je namelijk even inspreken in onze handige app.
6: De nummer 1, de nummer 1. Zomer op de nummer 1.
5: Goedemorgen.
6: Sterren en
5: zo meteen Justin de Wien.

0: rust in de wereld. En cheerio. 8:10. Goedemorgen. Vrijdag de 31ste, de laatste julidag, jongens, van het jaar. En dan gaan we, wat mij betreft, de mooiste maand van het jaar in. Augustus, waar het toch altijd lekker zomer is. Vakantietijd is voor heel veel mensen. Lekker toch? Heerlijk. Veel reactie op de mix die we net draaiden. Dat is eigenlijk iedere keer wel. En nu weer onder andere Tim die zegt... Marcel is absoluut goud. Zet je alsjeblieft deze op Spotify ergens. Non de ju, helemaal wakker. Robin die zegt ook, kan je deze mix ergens op beluisteren? Leuke mix. Kunnen we deze nog ergens downloaden? Zegt Jarno. En Monne zegt, complimenten, wat een heerlijke mix. Vol met beukers, de dag is goed begonnen. Nou, complimenten niet aan mij. Dat is vooral aan Paul Rabbering, die heeft hem ooit gemaakt. En ik heb er wat liedjes aan toegevoegd. Een beetje opgesmukt. Met wat eigen... Ja, leuke dingetjes er nog even tussen. En dat is hem geworden. Maar hij is niet te downloaden, jongens. Want dat mag niet. Je mag niet zomaar muziek delen. Dat klinkt heel gek, maar je mag niet zomaar iets publiceren. Laat ik het zo zeggen. Want dan moet je de rechten hebben van die liedjes. En in een mix met zoveel liedjes... is dat heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. En dan is de lak duurder dan de brief, zullen we maar zeggen. Dus je moet hem echt hier even luisteren. En als je hem terug wilt luisteren, dat kan, hè, straks na de uitzending... dan zijn we terug te vinden in Uitzending Gemist. In de NPO Luister-app ook. Kom maar weer terug op die app, jongens. Ja, je kan er eigenlijk niet meer zonder, deze app. Echt zo handig. Het is vrijdag de 31ste dus. Drie personen die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden... in Alkmaar, Eindhoven, Rotterdam in een onderzoek naar terrorisme... die worden voorgeleid vandaag aan de rechtercommissaris van de rechtbank Rotterdam. En die gaat uiteindelijk beslissen of deze jonge verdachten... tussen de 16 en 19 jaar oud... of die langer in voorarrest moeten blijven. En vandaag is de allerlaatste dag dat het NS zomerabonnement kan worden aangevraagd. Daarmee kan je buiten de spits om... kun je goedkoop reizen. €49 een maand lang onbeperkt in de daluren kun je dan reizen. Dat is ideaal, hè? €49. En in Amsterdam is vandaag de Pride Walk. Burgemeester Femke Halsma die gaat meelopen. Ja, dit weekend natuurlijk de Pride. De Apeldoorn is er ook veel al bij. Dat is een mooi evenement. Er komen heel veel mensen op af. Als je er naartoe gaat, alvast heel veel plezier. Dan is het tijd voor een spelletje. Want dit wordt wel even een uitdaging.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.

0: een leuk pakket aan prijzen. Sowieso, want er zit van alles in. Onder andere de Big Shopper. Voorzichtig even een rustige Big Shopper. Maar dan had Marcello even slim moeten zijn en gisteren het roulettewiel moeten meenemen naar huis. Want ik zit natuurlijk in mijn thuisstudiootje. Dus dat wordt een beetje een lastige. Maar ik zeg dan maar op mijn beurt, wie niet slim is, want dat was ik gisteren natuurlijk niet, die moet maar handig zijn. En what a time to be alive. We hebben natuurlijk ChatGPT, dus let eens op. Ik ga Chat even vragen, kijken of ze er is. Hey Chat, kunnen we even een spelletje spelen?
1: Tuurlijk, wat heb je gedacht?
0: Kun jij een getal noemen tussen de 0 en 9?
1: 6.
0: Wat?
1: 6.
0: Dankjewel.
1: Tussen 0 en 9, ik koos 6.
0: Ja, ik hoor je.
1: Wil je nog een job?
0: Nee, dit is goed genoeg zo. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Top. Dan zeg ik, what a time to be alive. 6. Oké, je moet een 6 in je 06 hebben. En dan zou je denken, ja, maar die heb ik. Mijn nummer begint ermee, 06. Zeker niet. Dat telt niet. Het is na de 06 moet je ergens een 6 hebben. Ik heb hem sowieso. Als jij hem dan ook hebt, dan mag je mij even appen. Stuur je me even een appje met het woord jackpot. Ergens in je nummer 6 maak je kans op een lekker pakket aan prijzen. Maar dan moet je dus wel het woord jackpot sturen. Doe je best.
2: Hallo, test, 1, 2. Is het alweer zo laat?
3: Marcel,
0: ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.

Jij Benjamin. Is Tim

0: Ai, ai, ai. Dit was Tinto de Verano. Wat een hit is dit, hè? Niet normaal.
1: 06 Roulette.
0: Joey Nicolai. En daarvoor de Paladijns en jouw liefste wens. En dat is al een lekker voorproefje. Een beetje voorgloeien voor morgen. Morgen om 5 uur is het Sterren NL Piratenuur. Maar vertel het niet door. Het is strikt illegaal. Er is niemand die er op de zaak van af weet. Maar morgen doe ik meer dan 60 minuten. Even tussen jou en mij. Meer dan 60. Sterker nog, morgen de Barbecue XL Edition. Ja, morgen eventjes de lange uitvoering doen. Ik ga er eens even flink voor zitten. Vanochtend nog gezegd, ga morgen even slim ga ik even zijn. Want ik wil morgen tussen de middag even warm eten. En om 5 uur lekker zitten. Studiootje op temperatuur brengen. Muziek de eten erin. Beetje versnaperingetjes erbij. En dan zitten, zolang het leuk is. Oké? Okay? Afgesproken wel. Morgen 5 uur. Eens even kijken, jongens. Want, 06 Roulette spelen we met een 6. Ik zie dat er heel veel mensen jackpot hebben gestuurd. Maar je mag toch even doorappen, hoor. Want we zijn nog niet klaar. Straks om 8:15, 8:50. Zoiets. Dan maak ik een naam bekend. Hij of zij wint de prijzen. Je moet wel een 6 in je nummer hebben. En de 6 van 06 telt niet. Nogmaals. Als die meetelt, dan ben je fout. De 6 moet echt na je 06 komen. In de resterende 8 cijfers. Daar moet hij tussen zitten. Ashwin, die stuurt nog even een appje. Die zegt, morgen Marcel, mag ik even een plaatje aanvragen? Voor onze Dick, onze Selecta Boy. Die moet vandaag 30 klantjes moet die buffelen. Graag het houthakkerslied. Bedoel je dan dat liedje van De Man in het Bos? Het zou kunnen namelijk. Kimberly zegt, Marcel, wil je Marianne Weber draaien met de Italiaan? Die ga ik binnenkort namelijk gebruiken in de playbackshow in het verzorgingstehuis waar ik vrijwilliger ben. Wat goed zeg. Er wordt nog een liedje aangevraagd van De Wegenwacht. Willem wil het graag horen op deze mooie vrijdag. Veel verzoekplaten zitten erin. Even kijken. Er was er nog meer. Ook de nieuwe van Donnie en Robert van Hemert werd aangevraagd. Maar het wordt nu een beetje overspoeld door allemaal jackpot-appjes. Oh ja, beste Marcel, kun je Word Zeeman even draaien? Geeft altijd zo'n heroïsch gevoel als ik dat nummer hoor. Groetjes van Guus. Johnny Light wordt aangevraagd. Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Of die gedraaid kan worden voor Bart en Patricia. Of daar een boycott op zit. Nee, ben je besoten, meet het. Er is nergens een boycott op. Goedemorgen Marcel, wil jij straks Beun de Beunhazen verdraaien? Henk Wijngaard. Sailing Home, of ik die ook nog weer kan draaien. Van Piet Veerboot. Piet Veerman. Dat zou ook kunnen. En Linke Theo die wil de Hemelbed Polka horen. Nou, dit zijn zoveel verzoekplaten, daar kom ik nooit allemaal naartoe. Ik ga zo meteen wel even een greep doen hieruit. Gaan we nog wel eens even wat draaien. Mocht je ook iets willen horen, dan ben je altijd uitgenodigd om wat in te sturen. Straks verderop nog in deze show hebben we de historische feitjes. Maar ook de Super Vrijdag Mix. En nieuwe muziek, dat is er ook. New Music Friday. Busy en Yves Berendsen. Wat een topplaat is dit, hè.

0: Nou, als ik zou moeten kiezen, pizza, spaghetti, macaroni. Ik denk spaghetti. Vind ik lekker. Heel lekkere lange slierten. Vraagwisselen, zon en wolken elkaar af in het noorden en oosten. Daar kan er een bui vallen. Nou, dat heb ik hier aan de lijve bijna ondervonden. Gelukkig zit ik onder een dak, maar kwam hier eventjes met bakken uit de hemel. Maar goed, dat kan de natuur wel even gebruiken. De meeste plaatsen blijft er wel droog overigens. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 30 graden. Dat is best aardig nog. Zeker in het zuiden waar het nog 30 wordt. Het is inmiddels 1 minuut over 8:30.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie.
0: Right, dankjewel. Kijken wij nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Ook de ANWB meldt dat het hier tekeer kan gaan in het noorden. In Friesland en Groningen dat trekken er namelijk stevige onweersbuien over. Houd rekening met windstoten. Vertraging is er op de A12. Dat is vakantieverkeer wat even door de politie van de weg wordt gehaald. Controlepost Arnhem-Duitse grens. Bij de grens vanaf Ouddijk heb je een minuutje of 5 vertraging. En een beetje vertraging op de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort heb je 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden.
3: 06 Roulette.
0: Ja, we spelen ook de 06 Roulette. En je mag meespelen voor leuke prijzen. We hebben onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen in het pakket zitten. Als je mee wil doen, moet je wel een 6 in je nummer hebben. En die 6 moet na de 06 komen. Dus in die andere 8 cijfers, daar ergens een 6. Dan mag je appen met het woord jackpot. Of iets wat erop lijkt.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, Marcello heeft zometeen Ancora voor je. Is Tino Martin.
3: NPO

0: De mannen van Ancora en Theo, of was het nou Leo?
1: 06 Roulette.
0: Wordt zeeman in de uitzending van Marcel in de Morgen hier voor Avrotros op Sterren NL Radio. Vanuit de thuisbunker, jongens. Ik zit hier gewoon in mijn piratenschuur. Heerlijk. Nou ja, lekker verkoelend buitje hebben we hier net gehad. Het wordt inmiddels weer wat droger in het noorden. Mag ook wel hoor. Ik vind het wel lekker als het in het weekend een beetje mooi weer is. Kunnen we wat leuke dingen doen. Vind je niet? En morgen piratenuurtje. Ja, heb ik al gezegd, hè? Piratenuurtjes. Ja, het zou wel leuk zijn dat ik er morgen niet voor niks zit. Als er heel veel mensen op vakantie zijn. Ja, dat kan natuurlijk. Maar je kan op vakantie ook lekker luisteren. We zijn overal te beluisteren in de app. Heel veel mensen die luisteren momenteel, weet ik. Een betrouwbare bron. Ze hebben ze zelf geappt namelijk. In het buitenland. Een 06-roulette, die komt zo meteen tot het eind. Ik heb het cijfertje 6 heb ik gekregen van niet het roulettewiel, maar ik heb ChatGPT even gevraagd. Ja, jongens, hè, moderne tijden. Vragen ook om moderne antwoorden. Cijfertje 6 kwam met chat mee, dus laat me weten of je die in je 06-nummer hebt. Na de 06. Alright. Oh ja, Luc die zegt al, ik heb zo vaak jackpot gestuurd dat ik een spammelding krijg. Is dat vaak genoeg? Nee, Luc, dat is nog niet vaak genoeg. Dan zou ik zeggen, de aanhouder wint en zorg dat je die spammelding kapot spamt. Ik heb geen idee wat voor restricties ze daarop hebben gezet op zo'n app. Geen idee. Maar volgens mij mag je het binnen zoveel seconden niet sturen. Anders krijg je inderdaad een spammelding. Maar als je het gewoon, denk om de zoveel tijd doet... Hey, aanhouder wint, jongen. Misschien win je zo meteen de prijzen. En dit is een leuk liedje. Ik ga even draaien. Dit is een nieuw liedje. Wordt aangevraagd al dagen. Ik heb hem al één keer eerder gedraaid. Tot vreugde van de zanger zelf. En Cas die komt met een appje die zegt... De dag maar even lekker beginnen met Reinier Peters. En een liedje Nooit meer weg. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest hem even horen. En ik heb hem gedraaid. Ik heb afgelopen week heb ik hem nog een keer gedraaid. Bij me in de auto. Even uit de streaming. En ik ga hem nu nog een keer opzetten, want dit liedje dat doet mij namelijk een beetje denken aan hetgeen wat bij mij tussen de oren ook zit. Kijk, ik werk natuurlijk normaal gesproken in Hilversum. Vandaag dan even niet, maar goed. En ik kom zelf dus uit het hoge noorden, want het is niet bij Lemmer de grens over, maar dan nog een eind door, helemaal uit Dokkum. En mensen zeggen wel eens van, joh, Marcel, je bent knettergek. Oké, dat is een vast gegeven. Dat klopt. Maar dat is ook omdat ze mij hier niet wegkrijgen. Ik heb de voeten hier op de Friese grond en daar blijven ze. Daar kom ik niet weg. In vakantietijden wel en voor werk ook, maar buiten dat niet. En dit liedje van Reinier Peters heet dus Nooit meer weg. En je moet zo meteen maar even luisteren naar de tekst en dat greep mij toch al aan. Het is een leuk liedje, het is een vrolijk liedje. En Reinier, ik weet niet of je luistert, maar ik heb hem even in mijn playlist... of in onze playlist gezet van Marcel in de Morgen. Want die is ook van Tinia en van Wouter. Die zijn ook onderdeel van de show die er even niet zijn vandaag. Maar ik heb hem er even ingezet. Als nieuwe muziek, Reinier Peters en zijn nieuwe liedje dus Nooit meer weg.

0: Dit was Robert Pater en zijn legendarische...
1: Gina.
0: Zometeen doen we even iemand blij maken met wat prijzen. Je kan nog als laatste... Ja, dus het legt laatste, allerlaatste moment... om even een appje te sturen met het woord jackpot... als je een 6 in je nummer hebt. Doe ik in de tussentijd nog even een liedje op verzoek draaien voor Dave. En Dave zegt... Marcel, deze heb ik al lang niet meer bij jou gehoord. Nou, dat is geen enkele aanleiding toe, daar is geen reden toe, Dave. Dat is gewoon gegaan, jongen. Dat, ja. Er is zoveel muziek om te draaien. Maar ik doe hem met alle plezier nog eens even opzetten. Alexander Klerks en Leugenaar.

0: is Mike Versteeg. Hartslag voor je heupen van Tom. Tom vroeg hem even aan in de NPO Luisteren. Er komen heel veel verzoekplaatjes sowieso binnen. Ik zal straks nog even in het volgend uur nog wat verzoekplaten draaien. Dat is geen enkel probleem, dus stuur ze gerust in. Ik zit hier op de Freewheel Friday. Draai ik ze zo eventjes voor je in de eten. Dat is geen punt. Die Mike Versteeg staat overigens ook in de Marcel in de Morgen playlist. Als je die nog niet tussen je favorieten hebt, ja, dan wordt wel tijd, hè. Sowieso als je Spotify hebt, dan moet je eventjes dat lijstje er even toevoegen. Marcel in de Morgen, rechtopstaand streepje en dan NPO Sterren NL. En dan is het tijd voor
1: 06...
0: Een winnaar of winnares. Wat is het geworden, Marcel? Vraag ik aan mezelf, want ik zit in mijn eentje. Dat is een beetje lastig. Ja, klinkt een beetje awkward dit, hè? Het is geworden Mirjam. Mirjam Langendam. En Mirjam heeft inderdaad een 0 in haar 06-nummer. Na de 06. Als derde cijfer. Een nulletje. Ja, Mirjam. Jij bent de gelukkige winnares. Mirjam Langendam. Als je nou even je gegevens appt in de NPO Luister, maar ik doe jou ook wel even een appje sturen, dan stuur ik jou even wat prijs op. Gaan we regelen. 5 voor 9 alweer. En dit is Jan Smit. Als een

0: Baco in Monaco. Ochtendshow Marcel in de Morgen voor Afrotros. Zometeen de super vrijdagmix van Barry Vest. Na het nieuws van 9 uur en de historische feiten ook.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
4: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
5: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
3: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Yes. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Ja, ik moet eerst even één kleine rectificatie. Het was inderdaad niet het cijfer 0, maar een 6 wat je in je nummer moest hebben. Maar dat klopte ook, hoor. Dus je hoeft er niet over in te zitten. Was ik niet wakker? Ja, ik ben zeker wakker. Maar ik moet hier alle ballen in de lucht houden, jongens. Ik zit er met eentje, hè. Hey, het is niemand die mij hier kan controleren. Dus goed dat jullie dat doen. En daarvoor heb ik wat dat betreft elke minuut van dit programma jullie nodig. Dus kom maar door met berichten. Mag altijd ook voor verzoekplaten. Ga ik zo meteen nog even regelen. Eerst kijken we even naar het verkeer voor dit moment. Het is niet zo gek veel aan de hand, hoor. Het is vakantietijd. In Friesland en Groningen trekken er wel wat onweersbuien over. Tijdens die onweersbuien kan de wind nog wat aantrekken. Harde windstoten zijn er. Dus houd er even rekening mee. Grenscontrole die houdt wat verkeer op de A12. Vanaf Arnhem tussen Oudijk en de Duitse grens. 6 minuten. Vakantieverkeer dus. En de A325 Nijmegen-Velpenbroek voor Westervoort. Daar heb je een minuutje of 5 door wegwerkzaamheden. Succes onderweg.
2: Marcel de Vries.
0: Ja, die doet zijn best. Zometeen de historische feitjes. Een paar verzoekplaatjes gaan we nog even doen. Mario.

0: Lekker mixie weer hoor vandaag. Heerlijk. Barry Vest, dankjewel voor de medewerking.
1: Sterren. Super Vrijdagmix met Barry Vest.
0: Exactamundo.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, lekker. Historische feitjes. Altijd even leuk om te kijken wat er op deze datum, deze dag in het verleden is gebeurd. Het is 31 juli vandaag en in 1498, dat is lang geleden, hè? Way back, 1498, ontdekt Christoffel Columbus de eilanden Trinidad en Tobago. Tobago, ik zit ineens te denken, daar ken ik nog een liedje van. Tobago, hallo, dat is... ineens popt het in me op. Tobago, ja, hier is hij, van Eva. Tobago, hallo. Oh, dit is wel een leuke... Het is een piratenplaatje, die moet er morgen eigenlijk even. Deze. Ja, deze moet morgen even. Tobago, ja, Tobago van Trinidad en Tobago. Dat is vandaag dus in 1498 ontdekt door Christoffel Columbus. Vandaag in 1667 wordt de Vrede van Breda getekend. Daarmee komt er een einde aan de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog. En in 1938, dat is al iets dichter bij huis, bereikt de Britse stoomlocomotief Mallard een snelheid van 202,7 kilometer per uur. En dat record, dat zal 60 jaar stand houden. Dus is dat dan de snelste trein of de snelste stoomlocomotief ooit? Ik heb dat wel even uitgezocht, wat nou de snelste trein tegenwoordig is. En ja, er zijn meerdere die ze heel snel zijn. Maar in Japan heeft een LO-series, dat is een magneetzweeftrein, die heeft ooit een testrecord afgelegd met 603 km per uur. Zo, de knetters. In Europa was het ook heel snel. Een speciale test is er in 2007 geweest van de TGV. De TGV. 574 km per uur. De normale dienstregeling is overigens iets langzamer dan dat. 574. Ja, en ook in Italië rijdt er eentje van met 360 km per uur. Dat is Frecciarossa. En de Eurostar die rijdt in Nederland met 320 km per uur. In de praktijk ongeveer de 300 km wordt aangetikt op de HSL. Snel, hè? En dan... Ja, een bonusfeitje. Want op deze dag... En dan moet ik even kijken, welk jaar gaan we dan terug? Oh god, dit is... 1981 was dat. Hey, dat was mijn geboortejaar. Werd een muziekzender MTV gelanceerd. Het zendt dan als eerste de video uit van The Buggles. Video killed the radio star. Ja, gelukkig niet. De radio mensen zijn er nog steeds. En de muziekzenders die zijn... Ja, MTV is ook ter ziele. Dus ja, wie killed wie? Ja, ik denk dat YouTube heeft sowieso... en streamingsdiensten hebben natuurlijk MTV de das om doen draaien. TMF is ook nog gekomen in de tussentijd. Is ook al heeft het veld moeten ruimen. Alhoewel, daar is nu wel weer een revival van gaande. Dat was wel een mooie tijd hoor, die clipjes kijken allemaal. Goed, tot zover historische feitjes van vandaag. Zometeen nog een platenkoffertje, zullen we die nog even doen? En nog wat verzoekplaatjes. Dat mag je best even insturen. Ik had nog wel een verzoekplaatje staan inderdaad. Want Martin is eerlijk. En ik hou van eerlijke mensen, Martin. Dus daar ben je eentje van. Gappie, sappie platen, Prada, Moetat, nou... Dat soort plaatjes. Ik ben er een beetje klaar mee, Marcel. En jij? Ik ben er niet klaar mee. Maar op zijn tijd vind ik het ook leuk om wat anders te horen. Dat ben ik wel met je eens. Goed weekend en een fijne vakantie. Als het kan, toch nog even eentje van Jannes. Maar dat kan geregeld worden.

De nieuwe van Likke Pep, die heet Circus Tent. En daarvoor Wesley Bronkhorst met Hobbelen, Hobbel de Bobbel. En we hadden nog Jannes, Ik wil naar Griekenland. En ook Tony de Schilder, die haakt er nog even in met het liedje van Jannes. Want we dinsdag met 1286 man naar Athene gaan. Holy crap. 1286 man naar Athene voor Champions League voetbal met NEC. Ja, heel veel plezier. Dinsdag. Zeg je naar Athene? Ben je nog nooit geweest? Griekenland wel, maar Athene nooit op vaste wal van Griekenland geweest. En Bas die haakt er nog even in op het feit dat MTV zoveel jaar geleden, in 1981, werd geboren. 45 jaar geleden dus. Ook al ter ziele gegaan overigens. En hij zei, want ik zei nog, ja, je had TMF, had je nog. En je bent nog één muziekzender vergeten, zegt Bas. Dat was The Box. Ja, zeker, die had je ook nog. Dat, ik weet het, die hadden hem ook. En dan kon je verzoekplaatjes doen, hè. Kon je volgens mij met je telefoon kon je inbellen en dan kon je clipjes aanvragen. Dat waren nog eens tijden. Nou, gelukkig hebben we nu een NPO-luisterapp. Kun je hier gewoon in contact staan met de uitzending. Want Simone die wacht toch op Piet Veerman. Ik heb Martijn in de box zitten. Die wil graag Paul Eduard. Ik wil jou. En wat had ik nog meer? Oh ja, Sherry zegt erbij hier. Hallo Marcel, we zitten in de auto op weg naar Italië. Jullie trouwe luisteraar, Tony de Tegelzetter. Die geniet van de muziek. Wil je voor hem iets van Henk Wijngaard draaien? Groetjes van Sherry. Dat ga ik zo meteen even fixen. Ja, waarom ook niet? En weet je wat? Nou, als in fixen, ik ga het zo regelen. Ik ga ze even in een polletje zetten voor de oude platenkoffer. Worden dat de drie liedjes? Normaal gesproken zeg ik dat nooit van tevoren, maar bij deze, dat worden de drie liedjes vandaag in de oude platenkoffer. Dan heb ik nog een ander verzoekplaatje voor Vrouwtje. En die zegt dat liedje van Toet Toet Boing Boing. Die heb ik lang niet meer gehoord, zeg.

0: kleine vogel. Stemmen, dat kan je nu voor de oude platenkoffer. Dat doe je in de NPO Luisterapp. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ja. Maakt mij niet uit. Ik ben neutraal. Ik voel me een beetje Zwitserland als ik hier zit. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten van het land is er kans op een bui. Het kan ook met onweer zijn. De meeste plaatsen blijft er wel droog. Van noord naar zuid wordt het ongeveer 21 tot 30 graden. Nogal verdeeld. Dan eens even kijken naar het verkeer voor dit moment. Op de A12 Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een minuutje of 10 aan vertraging. Je wordt daar via de af- en oprit geleid door een grenscontrole. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum. Kapotte auto, 4 minuten vertraging, linker rijstrook is dicht. Een gewonde roofvogel, die vinden we op de A58. Dit is ook niet alledaags. Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 9 minuten. Een rechter rijstrook is dicht, een gewonde roofvogel. Oh, is er iemand die daar... is er al een dierenambulance? En de A325 Nijmegen naar Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Een minuutje of 5 en dat zijn ze voor dit moment. Succes onderweg!
1: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen platenkoffertje. Eerst Monique Smit en Niet naar huis.

0: Frank Fretten en ik wil met je dansen. Het is 11:30. Staartje van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Super vrijdag bij SterrenNL. Met straks nog Lucas van Leeuwen. Jan Paparazzi is er ook natuurlijk uiteraard met de top 25. Vanmiddag tussen 2 en 4. En Perry met Perry's Weekend Party. Hoor je vanmiddag hier ook op SterrenNL Radio. En natuurlijk het beste van eigen bodem. Want dit is niet voor niks de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zo. Tot zover de promo. We gaan even door met de platenkoffer, want er zitten 3 liedjes in dat koffertje. En ik wil graag er eentje uithalen, zometeen net voor 10 uur om te draaien. Het liedje met de meeste stemmen. Is dat vandaag bijvoorbeeld voor jou, Paul Eduard?
1: Ik wil jou, ja, voor mij alleen.
0: Heb je zin in Paul Eduard? Ga je vandaag voor keuze A. Stemmen doe je in onze app, dat weet je. Keuze B is een liedje van Piet Veerman. Die na deze plaat ook van mij de bijnaam Piet Veerboot kreeg. Sail in Home.
1: Feel

0: mooi. En dan hebben we nog eentje. En dat is Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard.
1: Oeh, ik moet nog wat jaren mee. Tot aan mijn AOW.
0: Oeh.
1: Oh, nee.
0: Oh, jawel. Maar de AOW heeft Henk al behaald, hoor. Dus, oh ja, in dit geval. Laat het weten. Welke mag het worden? Is dat Paul Eduard, Piet Veerman of Henk Wijngaard? Eén van de drie van deze boys. Ga ik zo meteen even de eten inkeilen. Dat mag jij bepalen. NPO luister. Jan zegt, och Marcel, dit deuntje wat je nu laat horen, dit. Dat doet me denken aan de zaterdagmiddag piratenuurtje. Nu alweer zin in. Ja, ik ook, Jan. En tussen jou en mij, gelukkig luistert er niemand. Morgen meer dan één uur. Morgen meer dan één uur, Jan. Attentie, meer dan één. Ik ga er nog eentje. Meer dan twee. Wordt het langste piratenuur ooit. Gaan we niet doorvertellen dit, hè? Alrighty, ga ik nog even één liedje draaien. En over piratenmuziek gesproken, want deze stond nog al een tijdje op de lijst. En ik werd eraan herinnerd door Ashwin. Marcelo, niet mijn plaatje vergeten, hè? Nee, excuus. Zal ik niet doen. De man in het bos.

0: Magnifique. Magnifique Tour de France. Nou, de Tour is al geweest. Sterker nog, de Tour de Femme gaat volgens mij beginnen. Dag morgen. Dat is de vrouwen Tour de France. Eens even kijken. Dan zitten we bijna tot... Ja, dan gaan we zo meteen echt even een liedje uit de oude platenkoffer pakken. Van de drie die ik hier heb. Onder andere Ik Wil Jou van Paul Eduard. Ik wil jou. Zou kunnen. Ja, jou. Voor mij jou. Ligt nog een beetje achter. Piet Veerman doet wel aardig mee in de race. Sailing home. And free and strong. And the night of the night is bound and dark and long. Maar Henk Wijngaard gaat er, als het zo blijft, ermee vandoor.
1: Oeh, ik moet nog maar die jaren mee. Tot aan mijn oude.
0: Ja, het is aan jou. Wat wil je? Stemmen doe je nog even heel kort. Een minuutje of vijf in de NPO-luister-app. Ga ik nog even een beetje muziek draaien. Voordat we zo meteen de laatste plaat in kunnen zetten. En

van Kafka. Kan ik wel waarderen, dit liedje. Ouder wordt. Leuk. Het is bijna 10 uur. Ochtendshow bijna op zijn einde. Ik moet toch even vanuit de grond van mijn hart jullie allemaal bedanken voor de vele reacties van vanochtend. Want ik zei het aan het begin van de uitzending om 6 uur. Maar heeft misschien niet iedereen gehoord. Maar ik zit vandaag, maar ook de komende week, solo. En dat is best wel weer een tijdje geleden voor me, zeg maar, om de ochtendshow solo te doen. Piraathuurtje doe ik wel solo, dat is wel bekend. Ik weet hoe het moet. Maar om een ochtendshow alleen in de lucht te houden, ja, daar heb ik toch echt je hulp bij nodig. Dus fantastisch. Grote getalen allemaal. Dat in vakantietijd. Dus dank, dank, dank daarvoor. Hopelijk kan ik maandag ook op je rekenen. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dan zet ik ook in voor een vakantie. En nog een vraag van Mike. Hey Marcel, jij houdt toch een lijst bij van de oude platenkoffers? Zo ja, waar kan ik die vinden? En als je dat niet doet, is het misschien geen leuk idee. Nou, Mike, dan moet je me misschien een beetje beter kennen. Maar administratie is niet aan mij besteed, zeg maar. Ik heb zo'n bloedhekel aan administratie. Maar ik heb wel, en misschien kan ik je daarmee blij maken, een lijst op Spotify. En dat is de lijst Marcel in de Morgen, rechtopstaan streepje NPO Ster NL. Als je die nog niet tussen je favorieten hebt, kun je die even doen. Daar staan wel heel veel liedjes in die wij namelijk in de ochtendshow een warm hart toedragen. Als in, die draaien we met enige regelmaat. En die willen we graag met je delen. Dus Marcel in de Morgen, NPO Ster NL op Spotify. Gaan we naar de platenkoffer. Het is geworden met 55%. Kon ook niet anders. Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee.

Nou, in tegendeel. Als het een beetje mee zit, dan ga, hopelijk nog heel wat jaartjes op de radio. Als de omroepen mij nog een beetje willen houden. Als de luisteraars het niet begint te vervelen. En anders ga ik lekker op mijn zolder zitten. Toch? Dit was Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Zometeen Lucas van Leeuwen, die gaat lekker op volle toeren. Ik wil nog wel even zeggen dat we morgen natuurlijk het piratenuurtje hebben. En het piratenuurtje is morgen niet één uurtje, niet twee uurtjes. Maar maak het maar mee. Morgen gaat het gebeuren. Ik zet hem in om 5:00 morgenmiddag. Het piratenuur hier op Sterren.nl. Mocht je er niet bij zijn, dan wens ik je natuurlijk een fantastisch weekend. Geniet van alles en iedereen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas.

was van Maywood, je hoorde Late at Night. En daarvoor de zomerse klanken van Jeffrey Heze, Bailando, aan het begin van de nieuwe editie van Emily op volle toeren. Nogmaals Marcel even bedanken, die heeft het vandaag toch maar even in zijn eentje gedaan. En komende week hoor je...

komende maandag is ze er gewoon weer. En ik draai natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, de beste muziek van eigen bodem. Heb je zelf ook nog een liedje waardoor je in de vakantie of in de weekendstemming komt? Ik zou zeggen, pak hem erbij, de NPO Luister-app. Stuur een berichtje deze kant op en zorg ervoor dat jouw favoriete plaat zometeen voorbij komt hier op Sterren.nl. Wolter Kroes onderweg met het kroegelied. Eerst een ex-paradeplaat, Jeffrey Kuipers. Dit is zijn nieuwe single, die heet Veel te lange nacht.

Ik ben wel benieuwd. Ik ben wel nieuwsgierig naar die real life soap van Wolter Kroes en zijn gezin. Eind oktober gaat hij te zien zijn op de televisie. En dan geeft hij dus een kijkje achter de schermen. Je hoort hem nu op Sterren NL Radio met het Kroegelied. En daarvoor een ex-paradeplaat. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Afgelopen week had Joey Nicolai trouwens het belangrijkste liedje op Sterren NL Radio in handen met zijn geweldige nieuwe single. Die heet Tinto de Verano. En wat dan weer de nieuwe Sterren NL paradeplaat gaat worden, dat hoor je zo meteen vanaf.

@sternnl, daar kun je hem vinden. En de beelden van de opnames in Zwolle dus de komende 3 weken op je televisie te zien. Vanavond nog 1 editie vanuit Noord-Brabant, vanuit Moergestel, met onder andere muziek van Marco Schuitmaker deze nacht. Justin de Wild en zijn Esperalda 2.0. En je gaat ook Django Wagner, Frans Bauer, Ferry de Lits en Shaq, Wesley Bronkhorst en Mart Hoogkamer voorbij zien komen. Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond, zet de televisie lekker aan en zing lekker mee met de beste muziek van eigen bodem bij de opnames van het muziekfeest op het

0: Jorieke Sterke, je hoorde Vette Boeren op NPO Sterrenel Radio. Daarvoor de mannen van Likkepep en Circus Tent. En ook een echte klassieker kwam voorbij, Arne Jansen en Zeg Eens Meisje. En zo zie je maar weer de hits van dit moment. Gloednieuwe muziek, maar ook de klassiekers van vroeger komen voorbij op het allerleukste en allergezelligste radiostation van Nederland. Want je hebt NPO Sterrenel Radio aanstaan. Op je vakantieadres, thuis of op je werk, hoor je 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Nederlandstalige muziek.
1: Ik schrijf brieven, elk letter, ieder woord die komt vanuit mijn hart. Het begon heel klein, wij samen in de binnenstad. Had nooit gedacht

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen. Deze

0: Zeg maar niets meer. En daarvoor Vincent en We zijn er bijna.
1: Sterren NL, het ritme van de zomer.
0: En misschien geldt dat ook wel voor jou, hè? Dat je onderweg bent naar je vakantieadres. Dat je op de achterbank van je auto bijvoorbeeld dit liedje kaart hebt meegezongen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Fijne nieuws is wel, onderweg naar je vakantieadres of naar je werk of naar huis kun je gewoon NPO Sterren NL Radio luisteren, want we zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via DAB+, via de NPO Luisterapp en natuurlijk ook via de website nposterren.nl. Je krijgt de hele dag door de beste muziek van eigen bodem voor je kiezen. Wat wil je nog meer, zou ik bijna willen zeggen. Nou, er komen heel veel leuke berichten binnen van luisteraars die toch iets anders willen dan wat ik tot nu toe heb gedraaid. En dat mag je ook gewoon laten weten via diezelfde NPO Luisterapp. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Zo laat Els weten dat ze op dit moment druk aan het klussen is thuis. Ze zijn het huis aan het verbouwen. De laatste schilderklusjes worden gedaan. En dan hopen ze over een week of twee echt over te kunnen gaan naar hun nieuwe verbouwde huis. Nou Els, veel succes nog met de laatste loodjes. Of ik voor haar zometeen Yves Berendsen wil draaien. En vandaag ben ik van jou, Els, ga ik voor je doen. Even kijken, Robin laat zich horen via de NPO Luisterapp. Die heeft vandaag een trekker-trek voor de boeg. Ja, ik dus ook. Ja, ik dacht eerst dat het dezelfde was, maar hij heeft het in Brabant. Even kijken, in Os, om precies te zijn, of regio Os moet ik zeggen. Ik ga vanavond naar de trekker-trek in mijn eigen geboortedorp Werkhoven. Nou, heel erg veel plezier, Robin. En even kijken, waar heb ik hem? Het verzoekje van Lisanne. Ja, daar is hij. Ze wil heel graag Danny Vroger en Mickey van Wijk horen. Die hebben een heel fijn liedje samen uitgebracht. Die hoor je nu op Sterren NL Radio. Dit is Knipperlicht.

Els dus druk bezig met haar verbouwing. De laatste schilderwerkjes worden gedaan en ze wilde heel graag Yves Berends horen. En vandaag ben ik van jou. Daarvoor eveneens een verzoekje. Danny Vroge en Mickey van Wijk werden aangevraagd door Lisanne.

Ciao, doei, adios. Ex-paradeplaatje hoor, de Kido van de Graaf. Daarvoor Wesley Bronkhorst. Je moet nu goed zo met me doorgaan. En ik draaide Mara Julia voor je. Afgelopen jaar bracht ze dit liedje uit. En ze is druk bezig met nieuw materiaal. Wat we vast en zeker ook binnenkort gaan draaien. Hier op SterrenNL Radio. Dit was O Zo Dom. Over een paar minuten kun je even lekker meezingen met de Rosamunde van Danny Christian. Eerst liggen we waterpas met de nieuwe van Henk.

0: vrijdagavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer. Heb je even voor mij? Marco Schuitmaker.
1: Nu is er alleen maar jou en mij.
0: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin. Het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 8:30 bij Afrotrop.

Ja, dit blijf ik zo machtig mooi vinden. Ik heb een tijdje geleden zo'n boombox gekocht voor thuis met zo'n microfoon erbij. En mijn zoon van 3, die vindt het dus echt fantastisch om door dat ding heen te tetteren en ook af en toe wat liedjes mee te zingen. En inmiddels heeft hij 3 liedjes die hij helemaal uit zijn hoofd kan zingen. 3 jaar oud, hè? Zwoede zomernachten van Rutger van Barneveld. Cheerio van Justin de Wild. En ook deze staat inmiddels op het lijstje van het repertoire van mijn zoon Owen.

Dit blijft toch wel iedere dag een beetje een hoogtepuntje in Emily op Volle Toeren. Want net voor 12 uur komen de mensen van het Avrotros restaurant De Stern in El Radio Studio binnenlopen. En dekken ze de muzikale lunchtafel met vandaag onder andere kroketten op het menu. Het bruine fruit op de vrijdag natuurlijk. Ik zie sausijzen broodjes, ik zie een salade. En ik heb ook nog de keuze uit twee verschillende soepjes. Nou, ik heb er zin in.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Lucas.

dus een nieuwe aflevering van het Sterren Muziekfeest op het plein. Dan zie je deel 3 van de opnames die we hebben gemaakt in het Brabantse Moergestel. Dat is dan ook het derde en laatste deel van de beelden daar. Want vanaf volgende week zie je 3 weken lang de opnames die we hebben gemaakt in Zwolle. En daar is ook deze man aanwezig geweest. Jordi Jannes en Eens op Sterren NL met haar voor Senna en alles.

Verzoekje van Michael. Je hoorde Corrie Konings van Sven Versteeg en Corrie Konings op SterrenNL Radio. En daarvoor het liedje dat by far het meeste werd aangevraagd tot nu toe in deze Emily op volle toeren XXL voor de vrijdag. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Even een opsomming maken van alle mensen die hem hebben ingestuurd het afgelopen uur. De afgelopen twee uur moet ik eigenlijk zeggen. Manon, Esther, Stefan, Sander, Bart, Joris, Frank. Zoek nog even verder. Ruben heb ik hem ook zien aanvragen. En ook Michelle wilde hem heel graag horen. De nummer 1 uit de

0: Sportland op je radio. Je hoorde Viva Maria, daarvoor de nieuwste van Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede. Tour de France heet die. En Nederpop van de bovenste plank ook weer een keertje in Emily op volle toeren. De dijk en binnen zonder kloppen. Nou, bij Sterren NL Radio ben je gewoon altijd welkom. Want hier hoor je de beste muziek van eigen bodem. Met onderweg Reek Benjamin. Zijn nieuwe heet Hypnose. Nou, wie kan mij vertellen? Dit is André Hazes.
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: Oké dan.
1: Ja, het is toch wel een beetje de tendens van dit moment. Foto's insturen van vakantieadressen. Ze komen massaal binnen via de NPO Luister-app. Dankjewel daarvoor. Rutger bijvoorbeeld, die zit op dit moment in Spanje met zijn vrienden aan de rand van het zwembad. Met nu al een cocktail in de hand. Nou ja, het zou wel kunnen. Het is 10 minuten over 00:30. Dus geniet er lekker van, mannen. Ze wilden heel graag deze horen. De zomerse klanken van Jij Bent Alles van de Afro Bros, Sean West, Billy Dans en Monk. Je hoorde Fons Feurink en Avond voor in de Boeken. En daarvoor uit de schatkamer Rob de Nijs en Hou me vast.
2: Als je mijn gedachten eens

Gary and the Pacemakers uit Liverpool maakt het origineel van deze single. Maar ook in de versie van Lee Towers is die ontzettend fijn. Je hoort hem nu op SterrenNL Radio. You'll Never Walk Alone. Daarvoor nog Suzanne Freek en Goud. En over goud gesproken, dat vind ik deze single absoluut waard. Want wat een fijne nieuwe hitrammer heeft Marco Schuitmaker uit weten te brengen. In Polonaise naar de kroeg toe met Loesoe op SterrenNL.

0: De omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.
3: Het vierde

Morgen gaan ze op vakantie, Nathalie en haar gezin. En ze wilden heel graag Django Wagner horen met Als jij kon voelen. Daarvoor Guus Meeuwis en Vagant. En ik tel tot 3. En het blokje Brabant werd gecompleteerd door Sean de Bever en Ik ga leven.

0: het om ongetwijfeld hebben herkend. Het origineel is Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Ook later al in een nieuw jasje gestoken door Jeffrey Hezen. En dit was de versie van Mike Peterson. Samen zijn we één. Daarvoor, over Jeffrey Hezen gesproken, zijn nieuwste single. Die heet Loco. En ik draaide Rutja Kot voor je en Hartslag. Nelis Leeman komt eraan. Ze mogen alles van me krijgen. Eerst doen we even tranquilo met deze temperaturen. Dit is Jan Smit.
1: Hou je van Nederlandse muziek? Dan kies je voor de nummer 1. NPO.

0: vanavond op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij?
0: Marco Schuitmaker.
1: Nu is er alleen maar jou en mij.
0: Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin.
1: Vanavond ga ik
0: het Muziekfeest op het Plein. Vanavond om 20:30 bij

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een half uur vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16... waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.

0: 20, 21, 22, 23, dat is 24. En bovenop de stapel ligt nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette Nederlandstalige toppers op Sterren NL. Op 25. Mijn dames en heren, lieve luisteraars, lieve dames, beste heren in die volgorde, een hele goede middag en welkom bij de eerlijke 25 van Sterrenl Radio. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. We gaan ons de komende twee uur bezighouden met de 16e jaargang week nummer 31, gegradeerd 31 juli 2026. De top 25 van NPO Sterrenl Radio. Iedere zaterdagmiddag op tv, 10 over 12, NPO 1. De komende twee uur op weg naar een, let wel, het nieuwe nummer 1. Maar eerst even je geheugen opfrissen aan het begin van de muziekmarathon. Dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

Esther de Wild, de muzikale held uit Veenendaal. We gaan nog en zijn superplaat Cheerio. Vorige week let wel nummer 2. En wat gaat daar deze week mee gebeuren?

opening. Rug nummer 25, de hekkensluiter in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade van Sterrenl Radio. In de zevende week gezakt van 18 naar 25. Pascal Redeker en de Badkamerkraan. We gaan ons, dat heb ik niet eens gezegd overigens aan het begin van de muziekmarathon, de komende twee uur bezighouden met de top 25 dus. Gedateerd 31 juli 2026, 16e jarige week nummer 31. De hitparade van vandaag met 11 stijgers, 9 zakkers, 2 zittenblijvers en 3 nieuwe platen. En de eerste van die 3 nieuwe platen komt nu binnen op nummer 24. Dat is een man die we een tijdje niet hebben gehoord op de top 25 lijst. Hij is er een tijdje niet in geweest, hij is er een tijdje niet in gezeten, maar hij komt nu terug met zijn nieuwe single en dat is een beuker, een rammer van een plaat. Wesley Klein uit Leiderdorp en niet zo bij mij.

Maak me nou niet gek, in de 14e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden getuimeld. Vorige week 16, deze week 22. Een zakkertje dus. Een van de, hoeveel hadden we er vandaag? 9 zakkers. De eerste zakker vandaag. Nee, tweede zakker eigenlijk. De eerste zakker was uiteraard Pascal Redeker op 25 met een badkamerkraan. En dit is de tweede zakker op 22. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek in de 14e. En ik denk het alle eerlijkheid, de laatste week voor Maak me nou niet gek. En daarvoor op 23, de tweede van 3 nieuwe platen vanmiddag. Thomas Bergen, als je de keuze had, nou onthoud voor mij één ding. De keuze heb je altijd. En

ik jou wil, maar nooit gezoend. Top 25. Even kijken, wat rijden we daarvoor? Nummer 20. En dat was Avro Bros met John West en de legendarische Billy Dans. De altijd gezellige Billy Dans. Met hun gezamenlijke plaat. Jij bent alles. Vorige week nieuw op 24. De eerste van in totaal 11 stijgers winnen van ons op 25. Deze week omhoog van 24 naar nummer 20. Met Jij bent alles, de Haagse hitmachine. Avro Bros erbij, John West en Billy Dans. En jij bent alles op 20. En op 19 hadden we Lara Mila dus met Had ik je maar nooit gezien, maar het is gezoend. Had ik je maar nooit gezien, dan krijg je een heel ander liedje. En op 21 de klapper van de week, de hoogste nieuwe.

kamer. Met die mooie regel erin, hè. Ik wil jou in bikini zien, dat pakt mij. Ik wil jou in... Denk daar even over na. Is dat niet te vrouwenvriendelijk anno 2026? Ik wil jou in een bikini zien, dat pakt mij. Nou ja, in de vierde week top 25, zou ik ook wel willen eerlijk gezegd. Voor één plaats omhoog dus. Vorige week 17, deze week 16. Matje en Russo, pakt mij. En daarvoor een andere stijger. De paradeplaats van een paar weken geleden. Jeffrey Kuipers, de kapper aan de Costa. Komende woensdag te gast bij Janneman. Om een uur of vier in de Jan Paparazzi Show. Met veel te lange nacht. Vorige week nieuw op 22. En deze week omhoog in de top 25 van 22. Doorgestegen naar nummer 17. En we draaiden ook tot nummer 18. Dat was Sineke, die zakte van 12 met Ik Doe Wat Ik Wil in de 11e week top 25. Dan zijn we toegekomen naar nummer 15. En ook dat is een zakker deze week. Die stond vorige

bij lange na de langste noteerde plaat inderdaad. Dus 29 weken in de top 25, vorige week 14. Deze week omhoog de nummer 13. Robert van Hemert en Donnie en Mo, wat dat nou? En daarvoor op 14 omhoog van 20. Facey van de Zwolse held van Speuring. Vorige week nieuw op 20. Deze week 6 plaatsen omhoog naar 14. En op 15 hadden we een zakker van 11. Gerrit Snijder uit Den Haag heel graag naar het Cubaanse café. Zometeen na het nieuws gaan we door met de nummer 12 deze week in onze top 25. Monique Smit en Niet naar huis, maar voor het zover is hoor je zometeen aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En zometeen gaan we 50 jaar terug in de tijd. 50 jaar geleden. Een halve eeuw, ja, 5 decennia terug. 31 juli 1976, de oude Nederlandstalige nummer 1 van die datum.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Het is onder andere druk door werkzaamheden en ongelukken. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, bij de Zeeburgertunnel. Hierdoor is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de Ring West en de Ring Zuid. Ook een ongeluk op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de afrit Beek is de weg dicht. Je kan omrijden via Nijmegen en Boksmeer. En dit gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. Van werkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde daardoor 20 minuten langer over. En tot slot de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Voor Zero's Kerken duurde 10 minuten langer over.

0: Niederhuis in de top 25 gestegen. Vorige week stond ze op 15 en deze week gaat ze 1, 2, 3 plaatsen omhoog. Met haar nieuwe single in de derde week top 25. Voorlopig Niederhuis omhoog van 15 naar nummer 12. En daarmee is het tweede uur het spannendste uur van de top 25. De eerlijke 25 van Ster NL Radio officieel geopend. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Met de hete 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ik pak de paparazzen er even bij. We zijn begonnen een uur geleden aan de 16e jaargang week nummer 31. Gedateerd 31 juli 2026. De hitparade van vandaag. De Ster NL top 25. Ook wel de eerlijke 25 genoemd op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 20 bier, een dikke duim en natte vinger. En belangen links en belangen rechts. Nee, nee, dit zijn de daadwerkelijke cijfers, de daadwerkelijke rangen en standen die een betrouwbaar beeld geven over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. Op NPO, Ster NL Radio.
1: Jan Paparazzi.
0: Dat was Monique nummer 12, Monique Smit nummer 12 met haar hit Niet naar huis. En voor de 11 op je losgelaten gaan we even kijken naar de top 3 van vorige week. Want wij zijn namelijk voor de late inschakelaars op weg naar opnieuw een nieuwe nummer 1.
2: Sterren NL.
1: Op 25.
0: Dit was vorige week nummer 3.

hoger. Knipperlicht. Vorige week 13, deze week nummer 10 in de top 25. In de derde week hebben ze toch de top 10 gehaald van de eerlijke 25 bij Sterrenl Radio. En dat is een felicitatie waard natuurlijk, hè. En daarvoor op 11, gezakt van 9, Freddy de Wits en Shaq. In dit geval lichter dan wel zware Shaq met Bagel in Monaco. In de achtste week twee plaatsen naar beneden. Vorige week 9, deze week gezakt naar nummer 11 in onze top 25. Zometeen de oude paradeplaat ook nog dit uur draaien van 5 jaar.

Weet je, Zand loopt er in de top 25. Die zakte vorige week in de top 3 te vinden. Op 3 deze week 2 plaatsen naar beneden. Nummer 5 in de 7e week. En daarvoor hadden we nummer 6 uiteraard in de top 25. Ook die zakt 1 plaatsje. Nou, Robert van Emmer 2 plaatsen. En Antoon 1 plaats met de enige in de 8e week top 25. Vorige week 5, deze week 6. Op 7 daarvoor gedraaid. Hij bleef staan. De tweede zittenblijver van vandaag in onze hitparade. De plaats van Frans Duits en Lange Frans. Hey, Tour de Francie. In de, wat is het? 1, 2, 3... De zesde week top 25 op 7 blijven staan. En we draaiden ook nog de nummer 8. En die ging omhoog van nummer 10. Haha, dat gaat hard. Ja, vorige week 10, deze week 8. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. In de vierde week 2 plaatsen omhoog in de top 25. En op 9 draaiden we gezakt van 8. Mikey Mike Versteeg met de hartslag van je heupen. De top 25 met Janneman op weg naar het nieuwe nummer 1 in de top 25. Maar we kijken ook even naar de 3 verdwenen platen deze week. Er waren 3 nieuwe platen. Dat betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week

25, binnen op 15 mei. Hoogste notering was nummer 4 op 19 juni. Vorige week 25 en deze week is hij verdwenen. Tino op 25, Jong en Dom. Nou, daar gaat hij hoor, richting uitgang. Je moet hem geloven en dan is hij ineens weg. Let op mijn woorden. Ja, daar gaat hij. Vorige week 25, deze week verdwenen. Evenals de nummer 24.

23. En deze week komen we hem niet meer tegen in onze top 25 van Sterrenl Radio. Amar, met de stem in je hart is verdwenen uit onze hitparade. Evenals de nummer 30 gaat die Amar. Bye bye, richting Deventer. Evenals de nummer 21 van vorige week.

nummer 21. En deze week is hij verdwenen uit de top 25 met Waterpas. En dan een stijger op nummer 4. Vorige week 6, deze week omhoog naar nummer 4. Een van de beste platen van 2026. Yves Berendsen. Misschien is het tijd. 4.

is de tijd. En hij is opnieuw gestegen. Vorige week 6, deze week omhoog de nummer 4 in onze top 25. Hoort uiteraard dit geluid bij. Een terechte onderscheiding voor Yves Berendsen. Die met een nieuwe plaat komt met Busy Note Beden. Maar ik hoop dat deze plaat nog even door gaat stijgen. Want hij geeft mij zo'n geweldig gevoel. Een hoopvol gevoel voor de toekomst. En een kippenvel gevoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Heel mooi gezongen met het koortje in de vierde week. Ha, ha, ha, ha, ha. Misschien is het tijd op 4 in de top 25 Sterrenel Radio. Op weg naar het nieuwe nummer 1. Janneman in de feestelijke apotheose op vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling tussen 3 en 5 op zondagmiddag. Ook dan de top 25. En op tv iedere zaterdagmiddag 10 over 12 en PO1. En dan op

is Frans Bauer. En heeft nu een nieuwe soloplaat gemaakt. En die plaat heet Ouder Wordt. Ouder Wordt. De nieuwe Kafke. Daarvoor hadden we Ray Benjamin uit Leiden en Hypnose. We draaiden het perfecte plaatje van Bram Bongers uit Baarlo. En ook nog Romana met Ik Droom Van Jou. Vier tipnoteringen. Vier kanshebbers voor noteringen in de top 25 van volgende week. En volgende

van precies 5 jaar geleden. En 5 jaar, wat is 5 jaar in de mensenleven? Het lijkt soms heel lang, maar voor je het weet zijn we 5 jaar verder, is het 2031. En voor je het weet is het ook weer 5 jaar geleden. En dit was de paradeplaat van 5 jaar geleden. 31 juli 2021, toen een week lang op Sterren NL Radio. Ik weet dat je bestaat. Paradeplaat toen van Senna.

naar de muziekmarathon. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Dan al zondagmiddag tussen 3 en 5. De eerlijke 25 met Jan Paparazzi. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De afgelopen twee uur hebben we ons bezig gehouden met de 16e jaargang week nummer 31 van 31 juli 2026. De hitparade met 3 nieuwe platen, 11 stijgers, 9 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit is de laatste stijger. Het ongelofelijke is gebeurd. Hij stond al een paar weken nummer 1. Een week of 5, 6 geleden. Hij zakte naar 2. Hij stond op 2 en hij gaat deze week, lieve luisteraars van Stereo Radio, in de 18e week opnieuw omhoog van 2 naar nummer 1. De verrassing uit Veenendaal,

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als ik zo luister naar dat weerbericht van onze collega's van NOS, dan denk ik van ja, we kunnen het eigenlijk wel opengooien en zeggen dat we gaan voor een Perry Summer Party. Maar ik vraag het eventjes aan jou. Jij zit in een Summer Party, ja of nee? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Het is een paar minuten over vier. We gaan eens even naar de ANWB. Annemieke Bosgaard zit daar. Annemieke, hoe is het nu op de weg?
4: Vertraging op onder andere de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A12 richting de Duitse grens is de weg dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk. Het komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. En het gaat waarschijnlijk tot 5 uur duren. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Oké, Annemieke, dankjewel.
1: Perry Kramps.
3: En tot over een uurtje weer voor een

0: waar we zo lang naar uitleven de hele week.
1: Ja!
0: Het is weer vrijdag!
2: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen. Dit is Perry's Weekend.

0: opnemen tot 7 uur vanavond om het weekend eens even in te luiden op deze geweldige radiozender. Ik vind het leuk dat je erbij bent. En zorg ook voor dat ik je in de app even tegen ga komen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Want we doen zometeen de incheck service. Dat is gewoon even een berichtje in de app sturen. Laten weten dat je erbij bent. Wat je bijvoorbeeld gaat doen van het weekend. Want volgens mij houdt het goede weer het komende weekend aan. Het is, moet ik wel heerlijk zeggen, beter te doen dan gisteren en eergisteren. Jongens, wat was het, een bloedhitte weer, hè? Maar het wordt, eens even kijken, het wordt komend weekend iets. Oh, kijk eens aan. Het wordt morgen 24 graden, zondag 26 graden. Ja, maandag dan wel weer 31. Maar wat dat er gaat, hè? We hebben niks te klagen. Voor het weer hoef je niet naar het verre buitenland. Gewoon lekker roendomhousen. Hou je nog een beetje geld in de zak. Goed, jongens, we gaan er weer tegenaan. Zometeen dus even wat appjes. En als je denkt, waar is Wouter gebleven? Ja, Wouter die dacht, ik ga niet 1, ik ga niet 2, ik ga niet 3. Ik ga wel 4 weken lekker op vakantie. Hij is ergens in september pas weer terug. Dus we moeten het samen doen. Jij aan de andere kant van de radio en ik. Maar dat gaat helemaal goed komen.
1: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Jawel hoor, zet maar aan. Die bitterballetjes erin. Lekker.
1: Alle

0: Het is vrijdagmiddag, 4:15. Nog ongeveer iets minder dan 3 kwartier. Dan is het officieel weekend. Tenminste, ik zeg het altijd eventjes voor de mensen met een baan van 9 tot 5. Er luisteren ook heel veel mensen naar Stern.nl. Dat realiseer ik me heel erg. Die nog op de weg zitten bijvoorbeeld. Hè? De vrachtwagenchauffeurs, taxichauffeurs. Maar ook bijvoorbeeld de mensen in de beveiliging. Of een bakkerij. Of mensen in een restaurant. Die werken altijd nog door naar 5. Nog tot diep in de avond. Nou, voor jullie ben ik er ook. Voor jou daar, die harde werker. Hè? Dat je in ieder geval vast een beetje het weekendgevoel met je meekrijgt. Dat is altijd al prettig. Nou, laat even van je horen via de NPO Luisterapp. Vind ik leuk om even die incheckberichten een beetje door te nemen. Ah, Glennie is er natuurlijk weer bij. Glennie!
1: Het is vrijdagmiddag. Ja. 4 uur geweest. Mm-hmm. Dat betekent Perry's Weekend Party! Met Perry! Hey Perry, fijne uitzending!
0: Nou, dankjewel jongen. Ik dacht al dat ik even geen adem meer ging halen. Altijd leuk, altijd vrolijk onze Glennie. Dankjewel jongen. En Kenzie is er ook bij. Moet je nou?
2: Hoi Perry, wil je voor mij aan Kenzie? En gewoon een vrolijk liedje, doe mij maar na. Een lekker melodietje, tra-la-la-la. Willen ja. Draaien. Groetjes Kenzie, tra-la-li. Uit Arnhemweide.
0: Nou, jullie bedoelen Dennis met gewoon een vrolijk liedje. Die heb ik even opgezocht voor strakjes. Ja, dit is een... Ik doe dat normaal niet zo heel snel. Dat ik zo even tussendoor een verzoekje gooi. Maar ik zet hem er gewoon even in. Gewoon omdat het een lekker zomers liedje is. En als ik het goed begreep, als ik het goed hoorde, hoorde ik ergens een zwembad bij jullie op de achtergrond. Klopt dat? Lekker hoor. Sandra zegt, hey Perry, zou je helemaal Hollands willen draaien met de orgelman? Lekker vakantie nu. Niks moet en alles mag. Groetjes van Sandra. En Toon, die komt ook wel met een interessante vraag. Toon, er is hem iets bevallen afgelopen week. Hij zegt, Perry, wil je weer een dubbel happy hardcore doen? Net als vorige week. Ja, ik had vorige week Mental Tio en DJ Paul Elstak na elkaar. Gewoon allebei gedraaid, omdat er was een storingje in de app of zo. En toen dachten we, nou laten we ze allebei maar naar elkaar draaien. Had ik 2 happy hardcore liedjes achter elkaar. Dat liep echt storm in de app. Nou, als jij vindt dat ik dat weer moet doen, dus niet alleen Toon, maar ook meerdere luisteraars van Stern.nl, laat het weten in de NPO Luisterapp. Dan ga ik zo meteen eens even over mijn hart strijken en het misschien nog wel een keertje doen. Maar dan wil ik echt wel veel appjes hoor in die box hebben dat ik dat moet doen. Jette Roy die zegt, de muziek van de Summer Party klinkt door de zaal. Gezelligheid is het enige verhaal. Meezingen uit volle borst met een koud biertje tegen de dorst. Hey, dat vind ik een hele mooie, Jip. Dankjewel voor deze mooie spreuk. En Geert is er ook weer bij deze vrijdag.
3: Perry, goedemiddag. Fijn weekend alvast. Wil je van mij een plaatje draaien van Ancora, Vrij als de Wind?
0: Vrij als de Wind, die ga ik er ook eventjes bij zetten. Jij natuurlijk ook een heel fijn weekend, Geert. Ja, ik zeg altijd, mannen die kunnen geen 2 dingen tegelijk. Ik was en het liedje aan het opzoeken. En, aan het luisteren. Dankjewel, Geert. Michael zegt nog, goedemiddag, Perry. Ik ben terug in België, maar heb in Spanje een ongeval gehad met de fiets. En ik heb een elleboogbreukje opgelopen. En ik zit tot 4 september thuis. Groetjes van Michael uit Antwerpen. Man! Wat een drama zeg, dat dat op vakantie moet gebeuren. Heel veel sterkte en beterschap natuurlijk, hè, dat het snel weer mag herstellen. Deze 2 pakken er even bij. De eerste is van Jessica. Ze zegt, hey Perry, wat gaan die weken toch snel. Maar nog een klein uurtje en dan is het weer weekend. We hebben vandaag een bedrijfsvergadering gehad om te bepalen welk liedje we aan willen vragen. Een bedrijfsvergadering zelfs toegewezen om een verzoekplaatje aan te vragen bij Stern.nl. Dat vind ik wel heel mooi. Unaniem hebben ze gekozen voor Kleine Jongen van André Hazes. En of ik die eventjes voor ze zou willen draaien. Nou, die ga ik even erbij zetten in de lijst. En Carola, die laat ook nog weten erbij te zijn op deze vrijdagmiddag. Nou, gezellige Carola, luister lekker mee naar dit gezellige feestje op vrijdagmiddag op de Nederlandse radio. NPO Stern.nl, waar ik zo meteen doorga met de Inject Service. Laat me weten dat je meeluistert. Dat doe je via de NPO Luisterapp. Nou, dit had ik even beloofd, hè. Niet verder vertellen, Kenzie. Even tussendoor voor jou.

0: dat doet hij hoor. Ja, we zijn buiten. Het is heerlijk weer. De zomer in Nederland. We hebben helemaal niks te klagen wat betreft het weer. Het is fantastisch. Lekkere temperaturen. Het zonnetje schijnt heel veel. Weinig regen. Ja, oké, voor de natuur wat minder. Maar voor de mens is het zonnetje wel lekker, toch, buiten? Zometeen gaan we nog eventjes een rondje doen langs de velden. En als je dit soort appjes krijgt, als je verzoekjes draait...
1: Dankjewel, lieve Freddy.
0: Ja, dan word je toch heel blij van als radiomaker bij Stel NL. Nou, kom maar door met die appjes in de NPO Luister-app. Dit is Wolter Kroes.

0: top 25 deze week. De enige echte Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend. Ja, van deze dame gaan we ook nog veel horen hoor. Mind my words, dat gaat gebeuren. Een groot talent is opgestaan. Het is 4:30 geworden inmiddels. Nog iets minder dan een half uurtje. Dan is het officiële 5 uur moment daar. En dan knallen wij het weekend in. En dat is altijd dat moment waar we zo soort van... Nou, voor de een zal het zo voelen, hè, dat je echt kruipend naar de eindstreep gaat. Nou ja, zo voelt het misschien voor jou. Nee, zorg ik ervoor met een beetje gezelligheid. Dat dat gevoel een beetje wordt verzacht. En dat we straks echt eventjes de pannen van het dak afblazen om 5 uur. Ja, en ik had dus een vraag of dat moest gebeuren met Happy Hardcore. Ik had dat vorige week, 2 liedjes achter elkaar. En dat beviel zo goed. En ik was net boven de redactie. En de oppertopper... De opperbaas van de Sterren NL, Joost, die was er niet. Dus ik durf wat meer vandaag. Maar dan is het wel even de vraag aan jou. Moeten we het doen of niet, deze Happy Hardcore? Laat het weten via de app. Eerst nog even wat incheckberichten. Ik begin dit rondje met Henke. Henke, een hele goede middag, vriend.
1: Hey, Paddy.
0: Hey.
1: Ja, met Henke. Ja, wat ik ervan maken?
0: Ja, zeg het eens.
1: Het is een droevige, maar ook een mooi weekend.
0: Oh jee.
1: Wat vorige week is schoonmoeder overleden. En morgen de uitvaart.
0: Oeh, dat is minder.
1: Maar ja, vandaag heeft ook mijn zoon een sleutel gehad van zijn nieuwe woning.
0: Dubbel.
1: Dus we zijn vanmiddag al flink geweest te slopen. Met hulp van velen. Hebben we alle vloeren er al uit en de keuken eruit. Dus ja, dat gaat prima.
0: Vele handen maken licht werk, hè?
1: Nou, Perry, draai lekkere muziek morgen. Ik spreek morgen ook eventjes, want dan moeten we weer slopen. En ja, dan kunnen we gaan opbouwen. Maar dat komt allemaal goed. Lekkere muziek bij jullie van jullie op de achtergrond. Alles komt goed, hè. Paddy, fijn weekend. En ik spreek je.
0: Ja, dankjewel, Henke. Nou, die klinkt alsof een heel druk weekend. Ja, inderdaad een beetje dubbel, hè. Een uitvaart, dat is nooit leuk. Gecondoleerd natuurlijk, Henke. En gefeliciteerd voor je zoon met de sleutel van het huis. Dubbel op, maar het is wat het is. Soms gaat het leven niet zoals je het had gepland. Nou, eenmaal, is maar net. Jelmer zegt, goedemiddag, Perry. Wordt het niet een keer tijd om een nieuwe nummer van Ray en Beer te draaien? Heerlijk liedje om het weekend mee te beginnen. Zonnebank is de titel. Ik heb net een stukje geluisterd. Twijfel een beetje nog. Maar het is wel grappig. Ik snap wat je bedoelt. Max die zegt, ik ben vanmorgen vroeg begonnen tot 11:00. En ik ben nog steeds onderweg. Sterkte vandaag, zeg. En Steef.
2: Perry, goedemiddag. Ik luister gezellig mee, hoor. En voor mij is ook lekker het weekend begonnen.
0: Lekker.
2: Ik heb nog niet echt plannen, maar komt vanzelf wel weer goed. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. En Dick Hoedekoop zegt, goedemiddag, mag ik iets van Jan Biggel horen? Petra zegt, hoi Perry, zou je een nummer van Barry Badpak met een kratje bier kunnen draaien voor familie Timmermans uit Waddinxveen? We gaan namelijk zondag 3 weken op vakantie naar Adesje toe. Zoveel zin in. Groetjes van Petra Kerkvliet uit Bodegraven. Kurt die zegt, hey Perry, nog even werken en dan is het weekend. Ik wil alvast een groeten doen aan mijn superlieve vriendin en zeggen dat ik ontzettend veel van haar hou. Ik vermoed rond 6 uur richting haar te kunnen rijden. Zou je de nieuwste van Marco Schuimmaker even kunnen draaien? Loesoe, dat gaat dit weekend ook lekker goed beginnen voor ons. Fijn weekend, groetjes vanuit België. Nou, Hans die zegt nog, ja hoor, hier ook een luisterend oor. Het weekend kan los. William die zegt, ha Perry, ik wil me aanmelden voor de weekendparty. Maar kan je mij even noemen als een fijne luisteraar? Aangezien ze niet graag met me meeluistert, maar nu wel moet. En dan gaat het over de vriendin van William. Dat is Angela Eentjens. Nou Angela, is het dan zo'n straf om mee te luisteren naar deze gezelligheid? Nou ja zeg, dat is toch wat hè. Zit ik zo mijn best te doen hier, Angela. Nou goed, als jij een leuke plaat wil voor Angela, laat het gewoon weten via de app hè. Twan die zegt, ik ben erbij vanuit de varkensstal. Nou, succes ook daar. En Arjan is er ook bij. Arjan, goeiedag.
3: Hey, Perry. Hey. Ja, Arjan is er ook weer bij. Hoppie, hoppie. Ja, 4 weken in de lappenmand gelegen, joh.
0: Oh, joh.
3: Ai, ging niet goed. Maar ik ben er weer, dus ja, we lekker aan de gang. Zeg, je zet hem op. Goeie weekend. Houdoe.
0: Houdoe! Kijk, lekker, die klak stond er nog bij. Rebel zegt, bijna vakantie, nog een weekje werken. Maar nu eerst even lekkere breinen fruitschal erbij. En wat drankjes. Simon zegt, al een paar keer gehoord op Sterren NL. Een mooie plaat, zou je die even kunnen draaien. Misha zegt, Perry, misschien onze Django Wagner met weekend. Hop op, gas erop. Robin, die is wel in voor Happy Hardcore, lees ik hier. Ik zie dat ik Honky Tonky Pianissie van Nico Haak even moet draaien... voor vrouw Ellen Tinga van Sebastiaan, die vraagt dat aan. Jordi zegt, dubbele happy hardcore, gewoon lekker doen. Cindy zegt nog, ha, die altijd vrolijke Perry vanuit Tegelen... met het been omhoog tot vervelend stoe luisteren naar Sterren NL. Altijd gezelligheid in huis. Mocht je nog een plekje vrij hebben, dan graag het liedje... Laat de zon in je hart Nou, heel veel sterkte daar nog steeds, Cindy. Dat duurt maar, hè. Nou, Kim die is erbij. Jeroen die zegt nog Perry Strijder. Wat is dat voor een vraag? Happy Hardcore, natuurlijk. Kale koppen niet te stoppen. Groetjes van Jeroen Arends uit Eemnes. Mitchell die is de kofferdruk aan het inpakken. Die gaat morgen naar Albanië toe en die gaat voor het eerste keer vliegen. Hij vindt het nog wel een beetje spannend, maar het gaat goed komen. Bram die is wat kabeltjes aan het tapen en tellen. En die gaat lekker optreden morgen op de camping. Het Grote Bos in Doorn. Dus wie daar is, die gaat morgen zanger Bram daar treffen. Een hoop gezelligheid, kan ik me zo voorstellen. En Daf Tim zegt, hoi Perry, hier onderweg van Vlissingen naar Oud-Doornerveen met de vrachtwagen. Met als tussenstop in loop ik met een weekendparty. Voelt het gewoon alsof het weekend al begonnen is. En dat is precies wat ik altijd bedoel te zeggen tegen de hardwerkende mensen in Nederland. Die

vrijdagmiddagquiz. We gaan dat zo meteen weer doen. 8 vragen waarvan je minstens 4 goed moet beantwoorden voor het Stern NL prijzenpakket. Speel mee door het woord quiz te sturen in de app. Tijd voor Django Wagner en Peter Beense. Beetje gezelligheid met...

0: in je hart. Is de nieuwe single van Amar.
1: Vrijdagmiddagquiz.
0: En precies, daar is het hoog tijd voor. Het is vrijdag 31 juli. Het is de laatste dag voor jullie. We duiken zo meteen alweer augustus in. Wat gaat de tijd onwijs snel, hè? We zitten midden in de zomervakantie. Ik ben benieuwd of de volgende kandidaat ook misschien nog op vakantie is... of nog op vakantie gaat of op vakantie is geweest. Aan de telefoon heb ik Tessa Kamerman. Tessa woont in Woudrichem en is pedagogisch medewerkerstudent. Tessa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat leuk zeg, je houdt dus heel erg van kinderen. Je gaat, of je wil later met kinderen werken, ga ik vanuit?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat leuk. Wat vind je daar nou zo leuk aan? Want ik kan me voorstellen, het kan ook pittig zijn, hè? Zo'n klas met, hoeveel kinderen zal je hebben? Een stuk of, 10, 15? Wat zit er in zo'n klas eigenlijk bij de kinderopvang?
2: Ja, 15. Ongeveer wel.
0: Ik vind soms één, ik hou onwijs veel van mijn dochter, dus begrijp me niet verkeerd. Maar zelfs dat is soms al pittig, hè? En dan heb je de 10 tot 15. Hou eens op, zeg!
2: Ja, het is ook wel pittig hoor, maar het is wel leuk.
0: Je moet echt Engelsjes geduld hebben. Heb je dat ook een beetje, Tessa?
2: Nee.
0: Nou, sterkte dan. Zeg, Tessa, wat leuk om je aan de telefoon te hebben op deze vrijdagmiddag. Nou, zoals ik net al zei, heb je al vakantie gehad of ga je nog op vakantie?
2: Ik ben net met mijn gezin naar Thailand geweest.
0: Naar Thailand? Dat is nou ook niet echt een voor de hand liggende bestemming. Hoe dat zo?
2: Ja, mijn ouders zijn er 25 jaar geleden geweest. En die wouden deze avontuur met mij en mijn broer ook beleven.
0: Oh, wat gaaf zeg. En wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in de Thailand? Of hetgeen wat je meest is bijgebleven van jullie reis?
2: Ik denk het fietsen in Bangkok.
0: Je zegt alsof het niks is, hè? Maar je zal maar eventjes lekker gaan fietsen in Bangkok. Het klinkt voor mij als wereldvreemde. Het verste waar ik ben geweest is Gran Canaria. Klinkt dat als heel ver weg, maar dat was dus echt adembenemend mooi. En ook indrukwekkend om daar de wereld dus van de andere kant te bekijken.
2: Ja, dat is ook zeker.
0: Ah, mooi zeg. Nou, zegt Tessa, jij gaat de quiz spelen. Je krijgt zo meteen 8 vragen op je afgevuurd... waarvan je er minstens 4 goed moet beantwoorden... voor het SterrenNL prijzenpakket. Je mag, als je wil, mag je hulp gebruiken. En je hebt ook hulp bij jou in de buurt, hè?
2: Ja, we zitten er klaar voor.
0: Je ouders zijn erbij?
2: Ja, zeker.
0: Fantastisch. Hoe heten je ouders?
2: Mirjam en Edwin.
0: Mirjam en Edwin, jullie ook een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Nou, welkom op de radio. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Want dan gaan we de quiz gauw starten. Dan heb je 2 minuten de tijd.
2: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Ja, alright. Let's go met de quiz. Welk gezegde betekent dat iedereen uiteindelijk krijgt wat hij verdient?
2: Welk gezegde?
0: Het is een bekend gezegde. Iemand krijgt wat hij verdient. Komt om zijn.
2: Nog een keer?
0: Komt om zijn.
2: Nee, pas.
0: Oké, pas. Gaan we gauw door. Hoe heet de FIFA-president waarop momenteel fel kritiek wordt geuit?
2: Infantino.
0: Infantino, ja, klopt inderdaad. Ja. Wat is er altijd kapot bij het huis van Samson en Gert? Ik weet niet hoe oud je bent of dat je ouders Samson en Gert hebben gekeken... maar er is altijd iets kapot in het huis van Samson en Gert. Vooral als mensen binnenkomen.
2: De deurbel.
0: Ja, inderdaad. Maakt de titel van dit nummer van Django Wagner af. Zwarte haren.
2: Blonde gitaar. Iets met gitaren. Zwarte haren.
0: Ja, zwarte haren.
2: Blonde gitaren. Ja, hoe heet die nou?
0: Iets met gitaren, dat klopt. Maar wat voor gitaren?
2: Onze Django.
0: Zwarte haren. Gitaren. Wat is dat andere woord? Wat voor gitaren? Je mag hem passen, hè? Je mag hem passen. Oké, de volgende. We passen hem even. Dat is de zing doorvraag. Zing door waar het nummer stopt.
2: Bonnie, kom je buiten spelen?
0: Nou, we gaan eens even luisteren. Dan gaan we gauw door met de volgende vraag. Wat is de nieuwe, of eigenlijk beter gezegd de oude, nummer 1 in de SterrenNL Top 25? Nummer die weer opnieuw op nummer 1 staat.
2: Dan denk ik Sirio.
0: Sirio, dat klopt inderdaad. Ja. Welke kleur krijg je als je rood en geel mengt?
2: Groen.
0: Oranje. Oranje, klopt inderdaad. Wat is de SterrenNL paradeplaat vanaf deze week?
2: Die hebben we nog gemist. We waren op vakantie.
0: Oké, je mag hem passen. Oké, pas. Welk gezegde betekent dat iedereen uiteindelijk krijgt wat hij of zij verdient? En de tijd is om.
2: Ah.
0: Oei. Wat denken jullie?
2: En de zwoele gitaren, die zeggen...
0: Ja, zwoele gitaren. Ja, maar ja, de tijd is om. Maar goed,
2: ja, we gaan...
0: Zal ik eens even vertellen hoeveel jullie goed hebben? Het moesten er minstens 4 zijn. Ik tel 1. Ik tel 2. Ik tel 3. Ik tel 4 en 5! Yeah. Het is gewoon gelukt!
2: Yes.
0: 5 vragen goed beantwoord. Tessa Kamerman uit Woudingen! Hartstikke idee. Samen met je lieve ouders. Ja, mag ze wel eventjes je mag ze zo meteen even een dikke huk geven, hoor. Want ze hebben volgens mij hun uiterste best gedaan daar aan die kant.
2: Zo.
0: Nou, dan moet je het pakket wel even eerlijk met ze delen. Vind ik dan wel, hè?
2: En, ja, dat weet ik nog niet.
0: Papa, hallo?
3: Ja.
0: Die Sterren NL sticker die komt op je autobumper, dat je het even weet.
3: Oh,
0: ja? Gewoon op die auto plakken, man. Hey, goedemiddag allemaal, hè. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Hoi.

bel jou helemaal voor haar alleen. Monique Smit. En ik wil je helemaal op NPO Sterren en Helden voor... wat een fantastisch clubje bij elkaar, hè? Tessa Kamerman en haar ouders. Ze hebben het met vlag en wimpel gehaald door Sterren NL. Vrijdagmiddag quiz. En er gaat een mooi pakketje naar hun worden opgestuurd. Zometeen het tweede gedeelte van Perry's Weekend Party. Direct na 5 uur, een uur lang alleen maar verzoekjes. Laat me weten in de NPO Luisterapp. Wat mag ik voor je draaien? De verzoekjes zijn van harte welkom. En ook nog even een antwoord op die vraag... of ik een happy hardcore liedje moet draaien.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Ze konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. Dan gaan we naar Annemieke Bosgaards. Zij zit bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg, Annemieke?
4: Vertraging op de A10, de Ring Noord. Eerder gebeurde bij de Zeeburgertunnel meerdere ongelukken. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht en heb je een uur vertraging. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 20 minuten langer over, want de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Epe heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagen die zijn lading mest is verloren. De rechte rijstrook is hierdoor dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
3: Zo knap lastig zeg, je lading mest verloren. Dat zou een stinkende bende zijn daar zeg.
1: Perry Krams.
3: Nou, wij gaan door met de gezelligheid. Een uur lang alleen maar verzoekjes. Laat me weten, wat wil je horen? Dat doe jij in de NPO Luisteren app. Eerst maar eens even aftellen naar dat welverdiende weekend. Daar is het eindelijk.

aan Cassie kijken. Goed jongens, wat mag ik voor je draaien? Een uur lang alleen maar verzoekjes. Je mag het gaan aanvragen via de NPO Luister-app. Nou, ik ga gelijk eens eventjes grof geschut erbij halen. Want ik vroeg aan jou, moet ik Happy Hardcore gaan draaien? Ja of nee? Nou, uit Vollebos die kwamen mensen met Happy Hardcore. Ja, Happy Hardcore, ja, doe maar. Fan van Happy Hardcore, lekker hoor. Ik had dat vorige week gedaan, 2 liedjes achter elkaar. Was een groot succes. Nou ja, ik zag dat de muziekredactie vandaag ook niet aanwezig was boven. Dus dan durven we wat meer. En dan weet ik zeker dat ze in ieder geval niet de studio binnenstormen van... wat is dit nou? Dus ga het gewoon doen. De eerste heb ik al klaarstaan. En ik begin voorzichtig, heel voorzichtig zelfs... met Donnie en Snollebollekes, Engelenzang... maar voor de tweede, daar wil ik er dan niet helemaal over uit. Wil je DJ Paul weer, of iets van Mental Tio? Of wil je misschien de Party Animals met Have You Ever Been Mellow? Die heb ik er een soort van ingezet. Want, nou, die vind ik zelf wel leuk. Maar als jij een andere leuke happy hardcore plaat weet, laat het even weten.

was een rustig begin. Donnie en Zonnekers, Engelenzang. Maar de tweede was er niet helemaal over uit. Of het nou de Party Animals ging worden met Heavy Ever Be Mellow. Of een andere plaat. Nou, zegt Henk Jan, Happy Hardcore, doe voor mij maar Nakatomi met Children of the Night. Nou Henk Jan, jij vraagt en ik draai.

0: Children of the Night, op verzoek van Henk-Jan. Even twee lekkere rammetjes achter elkaar. Nou, nog dik 40 minuten, alleen maar verzoekjes. Laat me weten, wat mag ik voor je draaien? Laat het weten via de NPO Luister-app.
1: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier.

Kijk uit, hier ben ik. Als je iets wil horen, de NPO Luisterapp is ervoor beschikbaar. Job zegt, Perry, ouwe vakbeer, heb je voor ons de putterse trots. Kevin Bakker met full pool voor de bouwvakborrel. En even tegen Pul zeggen dat hij bier haalt. Groetjes Jopie en de stratenmakers uit Putten. Nou Pul, haal even dat biertje! Gewoon doe je.

Sven van Os en Diamantenring. Ik kreeg een appje binnen van Sandy of ik Danny's autopaleis zou willen draaien van Danny Panadero. Moet ik dat eventjes doen? Ja of nee? Laat het even weten via de NPO luisteren. Ben benieuwd of er op dit moment veel fans luisteren van dit nummer. Ja, zo'n keertje op vrijdagmiddag zal het wel een keertje kunnen, toch? Pak eerst even het appje van Julie erbij. Julie die stuurt, ik heb Senna met Ik kan je niet vergeten al lang niet meer gehoord. Ik vind het heerlijk om dit nummer eventjes uit volle borst mee te zingen. Nou Julie, hier.

en I Love You Baby. Ik kreeg een appje van Rob. Een heel mooi appje eigenlijk wel. Die zegt, Perry, zou hier Ferry de Lits willen draaien met I Love You Baby. Speciaal voor Steffi. Groetjes van Rob uit Deventer. We zitten nu een maandje op een roze wolk met elkaar. Oh, mooi. Niets mooier dan de liefde vieren met elkaar in het leven. Een beetje lief zijn voor elkaar. Mooi zeg. Nou, heel veel plezier samen en heel veel geluk toegewenst, Rob en Steffi, vanuit iedereen hier bij NPO Sterren.nl. Dan nu, een plaat die heb ik eigenlijk nog niet zoveel gedraaid. Is wel trouwens wat aangevraagd. Maar ja, soms dan denk je, er is een moment dat je denkt, nou, we gaan hem gewoon weer eens draaien. En in het land is dit natuurlijk wel een hitje. Hè? Ik heb het over Danny Panadero met Danny's Autopaleis. Hij is aangevraagd.

0: successtrijder. Nou, jij ook succes in den auto. Zo, ik heb niet zoveel plek meer voor een verzoekje. Maar nog wel voor een lekkere uitsmijter. Wat is een lekkere uitsmijter voor het verzoekuurtje? Voordat we zometeen het laatste uur induiken van Perry's weekendparty van deze vrijdag. Dat mag je eventjes laten weten via de NPO Luister-app. Een lekkere uitsmijter, een feestelijke uitsmijter. Een zomerlijke uitsmijter. Dat is maar net waar je zin in hebt. Alles mag, alles kan via die NPO Luister-app. Ik krijg een even binnen van Lieke. Kun je eens even kijken wat Lieke heeft?
1: Hé, Perry! Hey. We hebben eindelijk 3 weken vakantie.
0: Lekker!
1: En daarom willen we heel graag...
0: Nou...
2: Perry de Roze Flamingo horen!
0: Zeg
1: ja, we willen heel graag Perry de Roze Flamingo horen!
0: Jullie willen Perry de Roze Flamingo horen? Nee, dat is het niet, hoor. Het is niet Perry. Ga ik eventjes verbeteren. Is Ferry, met de F van Ferdinand. Ferry de Roze Flamingo. Nou, is dat ook even de wereld uit, hè? Nou, natuurlijk ga ik hem even voor jullie draaien, Lieke. Tim Schrooks en Manifest. Ferry de Roze Flamingo nu.

0: de Rossel van Wingo, Tim Schalks en Barry Vest.
1: Barry's Weekend Party.
0: Voor Lieke, die lekker 3 weken vakantie heeft vanaf nu. Lieke, een lekkere vakantie toegewenst. Ga ervan genieten, hè. Nou, zometeen nog 1 uurtje. Barry's Weekend Party. De gezelligheid zetten wij gewoon door. En ik heb nog een lekkere banger, hoor, aan het einde van dit uur. Een lekkere uitsmijter wat betreft de verzoekjes. Die komt bij, even kijken, bij Simon vandaan. Die zegt, Perry, Mike Versteeg en Hartslag van je Heupen is wat mij betreft de hit van dit moment. Voor jou nu, Mike Versteeg.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oké, dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar Annemieke Bosgaard van de ANWB. Annemieke, hoe is het nu op de weg?
3: Het aantal files neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert gebeurde een ongeluk. De weg is hierdoor dicht. Je kan omrijden via Amstelveen over de A9. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en knooppunt Oudijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Nijmegen over de A50, de A73 en de A77. Dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur duren. En tot slot de A28 richting Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht doordat een vrachtwagen een lading mest is verloren. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
2: Annemieke, dankjewel.

0: op NPO, SterrenNL Radio en blauw, blauw, blauw. Zo blauw als de lucht afgelopen dagen. Tenminste, ik vond het gisteren, ja, het begon wel lekker de dag, hè, blauwe lucht, zonnetje. Maar naarmate de dag verstreek kwam er een beetje een wolkendek over Nederland. En wat zorgde er daarvoor dat het weer heel erg benauwd werd? Oh, het was donderdag of gisteren dus heel erg benauwd, hè? Goed, vandaag een lekkere vrijdag, 31 juli, de laatste dag van juli. En dat duikt alweer augustus in. Wat gaat de tijd hard, hè? Ongelooflijk. Nog een weekje voor mij, officieel vakantie. Volgende week, hè? Volgende week nog een weekje. Dit is mijn tweede week. Maar als jij denkt van, ja, maar Per, je bent gewoon op de radio en je weet het, hè? Ik zit gewoon nog op de radio deze dagen. Ik kon er dit jaar geen afstand van doen. Vond ik veel te gezellig. Goed, we doen het nog een uurtje. Als je erbij bent, laat even weten via een appie NPO Luister hebt. Je mag nog, als je het wil, even een leuk verzoekje doen, hoor. Doe er niet moeilijk over. Het is weekend, sterker nog, het is vakantietijd. Dus als jij een leuke plaat hebt die je wil horen, schroom niet en let me know. Laat het weten.
1: Perry's Weekend Party op NPO, Sterren NL.
0: Ja, ja.

plaat draaien. Ik vind het een onwijs goede plaat van Henk Dissel, bijna. Wat ik iedere keer denken aan die plaat van Eddie Zoe. Ken jij die nog? Ja, Eddie Zoe kennen we natuurlijk allemaal wel van televisie. Maar Eddie Zoe heeft ook een plaat en die heet ook Bijna. En iedere keer denk ik weer, ik moet die plaat even gaan draaien. Ik zal even kijken, ik heb een heel klein stukje hier, zonder dat ik weet waar ik hem heb stilgezet. Heb ik hier even, dus deze.

Misschien wel een keertje tijd om die weer een keer te draaien. Eddie Zoe en Bijna. Maar goed, die heb ik net niet gedraaid. Je hoorde Henk Dissel en Bijna. Het is de vrijdagavond van NPO Sterren NL Radio. Het is weekend, dat is 4 hier met Jeffrey Hayes, Childs Play en Sjaak. Dit is Laat Mij Nu Alleen of Sterren NL.

Het perfecte recept van Bram Bongers heeft hij zelf bij elkaar gesprokkeld. Hè? Het recept van Bram Bongers. Ja. Vraag me af wat daar dan in staat. Wat zijn wensen zijn. Wat zou het wensenlijstje zijn van deze hele jonge Bram Bongers, die nu al best wel een goede carrière heeft. Hè? Je zou toch zeggen, hij heeft ze nu op dit moment vooruit kiezen. Hè? Dat is meestal wel zo. Heb je het grote succes, dan hangen ze aan je benen. Dat wordt Jeffrey Heester, Charles Player Sjaak. En laat mij nu alleen. Vrijdagavond, jongens. Het is weekend. Heb je er al een beetje over nagedacht wat je gaat doen? Misschien kom je net terug van vakantie. Moet je je spullen gaan uitpakken? Moet je de was gaan draaien? Goh, wat maakt dat ding in één keer overuren, hè? Kom je terug van vakantie, al die waszakken bovenop zolder. En als je dan ook nog eens kinderen hebt, dan is die stapel tot aan het plafond en weer terug. En dat ding dat draait dan een paar dagen overuren. Nou, misschien doe je dat. Misschien moet je nog op vakantie gaan. Of ben je op dit moment gewoon lekker aan het werk. Kan natuurlijk ook nog, hè. Ik bedoel, we hebben een 24-7 economie. Er zijn zoveel mensen die nog hard aan het werk zijn. Je mag het laten weten wie je hebt. Waar ik een appje binnenkrijg van Simon. Die zegt, Perry, ik zit nog hoog en droog in mijn cabine. Zou je voor mij even Marco Schuitenmaker willen draaien? Marco Schuitenmaker komt eraan, hoor. Simon, dit is voor jou de Engelbewaarder. Bij je vrienden van Sterren NL.

ben dus nu al heel erg nieuwsgierig naar de nieuwe plaat van Kris Kross Amsterdam. Nou ja, de nieuwe plaat. Gewoon met welke mensen ze allemaal nog zouden willen samenwerken. Ze waren namelijk bij het muziekfeest op het plein in Moergestel. Er waren natuurlijk heel veel bekende zangers en zangeressen. En wie zullen ze daar bij het muziekfeest op het plein nog hebben gestrikt om samen een liedje mee te maken? Zou ik toch zo leuk vinden? Als daar dan de nieuwe hit van Kris Kross Amsterdam geboren zou kunnen worden. Je hoorde ze met Jasmin de Vansbouwer. Met ze hoort bij mij. En dit is Belinda Kinnaar. En nog één.

0: ook houdt wel weer een keertje zouden gaan vinden voor reunieconcerten. En weet ik het niet. Ik twijfel eigenlijk ineens heel erg. Ik had het er met Simon even over in Moergestel, ook tijdens het muziekfeest op het plein. Ja, het is een soort van tijdperk die beide mannen achter zich hebben gelaten. Tijdperk Nick en Simon, hoewel ze natuurlijk ons hebben achtergelaten met ontzettend veel grote hits, waaronder Rosanne, die ik net heb gedraaid. Weet ik niet of het er ooit nog in zit. Zou jij dat willen? Zou jij het zien zitten? Een concertreeks, een reunieconcertreeks van Nick en Simon? Ja, ik wel. Ik wel. Ik vind het goede muziek wat ze hebben gemaakt. Dus als ze dat nog een keertje op podium zouden kunnen zingen, nou, wat mij betreft een dikke, vette go. Het is de Ster NL. We gaan zo meteen even springen met z'n allen. Dat doen we met zanger Kafke. Eerst even Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pak Mij op Sterren.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola?

0: duiken en springen. En voor Russel, Mart Hoogkamer en Pak Mij. Maar we blijven eventjes in deze feestelijke stemming. Want er komt een appje binnen van Ruben die zegt... Oh Perry, dit is lekker zeg, zanger Kafka en springen. Ik zou nog zo'n feestknaller willen horen op Sterren.nl. Zou je voor mij Vieze Jack willen draaien met Zeg eens meisje? Nou Ruben, dat is niet tegen Dovermans oren gezegd hoor.
1: Oh!

En daarvoor eventjes een feestblokje. Eerst hoorde je nog zanger Kafka springen. En daarna op verzoek van Ruben, Vieze Jack en Zeg eens Meisje. En dan weet je gewoon, het weekend is begonnen!

0: zo is het maar net. Elke dag weer feesten. Dat is er wel in het leven van Gerard Joling.
1: Perry's Weekend Party.
0: Bijna 7 uur, jongens. Lieve vrienden, ik ga op huis aan. Eens even genieten van de vrijdagavond. En morgen om 12 uur meld ik me weer voor de zaterdagseditie van Perry's Weekend Party. Wat mij betreft, een fijne vrijdagavond. Maak er een fijne van. Doe rustig of ga jezelf eventjes lekker vermaken. En spreken wij elkaar morgenmiddag weer. Graag tot dan.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
3: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
2: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
4: De OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
2: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om de grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
4: World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.